Maar het kabinet zet wel belangrijkste stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een nieuwe ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen gaat sluiten vanwege overlast, heeft de gemeente besloten. De locatie werd begin dit jaar geopend als proef, moest het aantal hangende daklozen op straat terugdringen. In de eerste maanden ervaarden buurtbewoners en ondernemers minder overlast, maar dat veranderde na de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de burgemeester kwamen er soms wel 100 mensen naar de plek. Daar zaten ook drugsdealers, gebruikers en mensen van buiten Nijmegen bij. Overlast werd volgens de gemeente uiteindelijk groter dan voordat de ontmoetingsplek er was. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. De locatie wordt later bekendgemaakt. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Later vandaag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden, een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken en op welke manier hij dat precies wil doen. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. De regering claimt dat de eilanden nog steeds bij hun land horen, ook al werd de oorlog in 1982 verloren. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van Slachtofferhulp, de gemeente en de politie. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de laadruimte verstopt hadden. Onder hen waren twee minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. De temperatuur ligt rond de 18 graden. Later vanochtend vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Vanmiddag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de truck verstopt hadden. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, gemeentemedewerkers en de politie. De reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek toen de golven tegen de boot sloegen. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de al 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de 2e ronde in New York in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Temperatuur ligt rond de 18 graden. Straks vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het ook flink waaien. Dit was het NOS Journaal.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Maar toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. In een vrachtwagen bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open in New York voor een grote verrassing gezorgd door Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër, die als 6e geplaatst was. Het weer. Het is bewolkt en het regent van tijd tot tijd. In het uiterste noorden kan veel regen vallen. Aan de kust kunnen daarbij ook flinke windstoten voorkomen. Ook vanmiddag blijft het zo nu en dan regenen. Temperatuur loopt op tot een graad of 22. Morgen, dan laat de zon zich weer wat vaker zien, wordt het wel iets kouder dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Vrijdagochtend komen aan de westkust op de Wadden en het IJsselmeer zware windstoten voor. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het is wel een stap in de goede richting. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de plannen van het kabinet beoordeeld en zegt dat de stikstofuitstoot flink gaat dalen.
2: We rekenen uit dat het zou tot 40-42% emissies dalen door dit pakket. En we zien ook dat voor heel veel soorten in de natuur dat de omstandigheden om hier in Nederland gewoon goed voor te komen, dat die heel erg toenemen.
1: De kabinetsplannen hebben veel gevolgen voor boeren. Het kabinet wil dat binnen 10 jaar de uitstoot van de landbouw met ruim 40% is gedaald. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net zoals medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep van het Verenigd Koninkrijk blijft de gemoederen in Argentinië nog geregeld bezighouden. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de als 60 geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in New York in 3 sets. Bij het laatste punt schreeuwde hij het uit.
3: Yeah! Game's a match.
4: And it's another big upset in the men's draw.
3: 6-4, 7-5, 6-2.
1: Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten. En het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

Forget About Me in plaats van de Bellamy Brothers uit 1984. Wat een lekker begin van de vroege vrijdagmorgen. Ja, goedemorgen. Het is alweer vrijdagmorgen, de laatste dag alweer van de werkweek. Het is vandaag de 4e van de septembermaand. Dit is weer de ochtendspits, lekkere muziek op de radio. En dat allemaal in de vroege uren bij Lou FM. Goedemorgen. En wat gaan we zowel dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken we er uiteraard ook weer bij, ook de verkeersinformatie. De gebeurtenissen van de dag en de verjaardagskalender, die staan er weer klaar. Dus dat betreft staat alles weer klaar. Muziek staat in de playlist. Nou, we gaan beginnen.

0: muziek.
1: Jouw muziek hoor je dag in dag uit.
0: Bij Dries Smit. Elke werkdag vanaf 7 uur.

Per spoor, krekkedeng. Ja, in plaats van Guus Meeuwis en Vagant. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de 4e van de septembermaand. En vandaag de internationale dag van de seksuele gezondheid.

Terug in de tijd en wel in het jaar 1981 met Leo en daarvoor die plaat van Boude en de Groot. We gaan kijken naar de verjaardagskalender. Zijn er nog bekende Nederlanders vandaag jarig? Nou, vandaag staan er niet veel op. Er staat er maar eentje op en dat is Jan. Jan Pol is een Nederlandse-Amerikaanse dierenarts. En Jan is vandaag 84 jaar geworden.

meer zo'n discoplade, hè? Lime was dat met Your Love. We gaan kijken naar de programmering van de Lou. Wat kun je vandaag horen op Lou FM? Het is vandaag vrijdag en straks na 9 uur. Mid McGuire Pad van 9 tot 10 uur is dat. En dan van 10 tot 11 uur Magazine 50 Plus. Van 11 tot 12 uur Glory Klanken. En van 12 tot en met 2 uur middagmatinee. En dit keer met Ben Ransdorp. Van 2 tot en met 4 uur Studio Elburg met Aad Withaar. En van 4 tot 5 uur de Slagerparade non-stop Duitse hits. Dan tijdloos vanaf 5 uur tot en met 8 uur met natuurlijk Willem Vlieger. En dan vanaf 8 uur tot en met late uurtjes normaal gesproken de hitsmid op Lou FM. Maar vanavond, ja, mega Piratenfestijn in Oldebroek. En ja, daar ga ik heen. Dus vanavond geen hitsmid uit de polderstudio.

0: Xanadu in plaats van Olivia Newton-John met ILO. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer vandaag allemaal gaat te doen. Nou, vanochtend verloopt onstuimig met veel wind en een regengebied dat het over het land heen trekt. En vooral in het noorden is het tijd van tijd gletsnat en komt de paraplu goed van pas als je naar buiten moet. En gedurende de ochtend trekt het regengebied zuidoostwaarts, maar verder landinwaarts blijft de hele ochtend nog droog. De zuidwestenwind is vrij krachtig tot aan zee hard, 5 tot 7 buffel. En vlak aan zee en tijdens buien zijn er zware windstoten mogelijk van 60 tot 80 km per uur. En voor het regengebied uit loopt de temperatuur in het zuiden in de loop van de ochtend op naar 22 graden. En terwijl in het noorden tijdens de intensieve regen rond de 18 graden blijft. Nog vanmiddag trekt het regengebied verder richting het zuidoosten. En kan het daar enige tijd stevig doorregenen. De neerslaghoeveelheden zijn hier wat beduidend lager dan in het noorden. In het noorden en het westen wordt het snel droger en breekt de zon door. En de zuidenwind neemt iets in kracht af. Maar rustig wordt het zeker niet. En vooral voor de regen uit kan het in Limburg lokaal nog 24 graden worden. En de maximumtemperatuur in het noorden ligt rond de 17 graden. Tot zover het weer voor vandaag. Straks het weer voor de aankomende dagen, maar eerst Young Girl. Yeah.

Young Girl. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken zaterdag, zondag en maandag erbij. Nou, morgen echt wel zo'n leuke nazomerdag. 19 graden, dus qua temperatuur lekker. Een zonnetje erbij, wel af en toe bewolking dat wel. Wel een vrij harde wind. Een windkracht 4 uit het west-noordwesten. Zondag, ja, echt zo'n lekkere nazomerdag. 22 graden, volop zon. En de windkracht 2 uit het zuidoosten. En maandag, ja, ook volop zon. 26 graden, dus qua temperatuur, ja, zomerse waarde bijna, hè, 26 graden. En de windkracht 3 uit het zuidwesten. Nou, kijken we naar de weercijfers. Vandaag een 7, morgen een 9. Zondag een weercijfer 10. En maandag een weercijfer 9. Dus hoge weercijfers. Straks de verkeersinformatie van de ANWB. Maar eerst een plaat van Mutt.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Zwolle richting Apeldoorn, 7 kilometer file tussen Heerde-Zuid en Apeldoorn-Noord. Door een kapotte vrachtwagen een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van 7 tot 9 zit jij goed bij de ochtendspits. Met Dries Smit.

Le Freak. In plaats van Chic, we gaan kijken naar de gebeurtenissen van de dag. Ja, wat is er gebeurd op dezelfde datum als vandaag? Maar dan in het verleden. 1998, de laatste aflevering van Flodder wordt uitgezonden. De televisieserie kent 62 afleveringen en 5 seizoenen. En verder heeft het 3 films. Ja, 1998, dus voor de laatste keer op de tv. Er komt trouwens wel weer een nieuwe serie uit, hè, van Flodder. Ik weet niet hoe ver ze zijn. Misschien is het er ook al wel. Dat zou heel goed kunnen. En 2019, RTL is terug met Het Spijt Me. Zonder Bloemetje, andere tune en met Caroline Tensen. Ook is Ranking the Stars weggekocht bij NPO. En te zien bij RTL 5 met opnieuw Paul de Leeuw als presentator. Gebeurde in 2019 op deze datum.

Voulez Vous, een plaat van ABBA uit 1979. We gaan er weer richting 8 uur, alweer het einde van het eerste uur van de ochtendspits. Straks na 8 uur ben ik weer bij je terug met het tweede uur. En het tweede uur beginnen met Whitesnake, zie ik hier staan. En straks de volgende uur ook Boyzone en ook Linda Ronstadt. Dus dat word ik weer genieten straks, het tweede uur van de ochtendspits. Wat gaan we nog dit uur doen? Nou, 10cc, de Wall Street Shuffle gaan we draaien. En de instrumentale plaat hebben we nog niet gehad. Dat doen we dit keer met Jumpin' Jewels met Africa.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog een procentpunt meer. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben over het geweld van begin deze week, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net als medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. Een tas die een zitplaats in de trein bezet houdt, moet vanaf vandaag verleden tijd zijn. De NS verplicht reizigers hun tas op schoot te houden of hem in het bagagerek te stoppen. Conducteurs gaan mensen er ook op aanspreken. Deze medewerker is niet bang dat hij met agressieve reacties te maken krijgt.
2: Nee, soms kunnen ze misschien een beetje licht geïrriteerd zijn, maar anders dan zien ze ook wel dat de mensen ook willen zitten. Dat begrijpen ze ook wel. Het is eventjes en dan wordt het plek vrijgemaakt.
1: De verplichting om de tas niet op een lege plaats te zetten staat vanaf vandaag in de huisregels van NS. Een Nederlander heeft een Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen en er is veel wind. Het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een kapotte bovenleiding rijden geen treinen tussen Amersfoort Centraal en Putten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
5: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

Here I Go Again, een plaat van Whitesnake uit 1987. Ja, wat een lekker begin van het tweede uur van de ochtendspits. Dus goedemorgen, welkom terug. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van ook het weer. Pakken er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie en ook de dagrecords. En qua muziek, het laatste blokje. Wat komt er zowel voorbij? Nou, wel leuke platen. Harm Bierstra, Arne Jansen, Laura Lien en ook Henk Wijngaard. Dus dat wordt ook weer genieten. En verder, ja, gewoon, we zijn er klaar voor. We gaan beginnen.

All That I Need, een plaat van Boyzone. En daarvoor Lana Richie. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de 4e van de septembermaand. En vandaag de internationale dag van de seksuele gezondheid.

is So Easy. Een plaat van Linda Ronstadt uit 1977. Inmiddels de website van de Loeder even bijgepakt, loemedia.nl. Er staan nieuwe berichten op. We gaan één bericht er even uitpakken. Geen Tour de Dellen, wel een open dag staat erboven. Hoewel sponsortocht Tour de Dellen op 27 juni was dat vanwege de extreme hitte niet door kon gaan, heeft de actie toch een prachtig resultaat opgeleverd. Dankzij sponsoren, donaties en het inschrijfgeld van deelnemers kon de stichting Tour de Dellen maar liefst €58.000 overmaken aan stichting Wensambulance Gelderland. Om iedereen te bedanken organiseert beide stichtingen op zaterdag 19 september gezamenlijk een open dag in Elburg. De organisatie van Tour de Dellen zag zich op 27 juni genoodzaakt de sponsortocht af te gelassen vanwege de extreme weersomstandigheden. Door de grote hitte was het niet verantwoord om het evenement door te laten gaan. Omdat de beslissing vroegtijdig werd genomen, konden deelnemers, vrijwilligers, sponsoren en andere betrokkenen op tijd worden geïnformeerd. Nou, je weet er allemaal van. Nou, het is toch een mooi bedragje uitgekomen, €58.000. En misschien ook wel leuk om even naar die open dag te gaan. En dat is dus zaterdag 19 september. En hoe laat is dat? Nou, staat ongetwijfeld op de website. Ja, de open dag vindt plaats op zaterdag 19 september van 10 uur tot 4 uur bij Wensambulance Gelderland aan de Moerasstraat 9C in Elburg. Misschien wel een leuk idee om daar heen te gaan.

0: Are You Sure? Een plaat uit 1961. Een gouden oude plaat. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer allemaal gaat doen vandaag. Nou, vanochtend verloopt onstuimig met veel wind en een regengebied dat over het land trekt. En vooral in het noorden is het de tijd kletsnat en komt de paraplu goed van pas als je naar buiten moet. En gedurende de ochtend trekt het regengebied zuidoostwaarts. En maar verder landinwaarts blijft de hele ochtend nog droog. De zuidwestenwind is vrij krachtig. Tot aan zee hard, 5 tot 7. En vlak aan zee tijdens buien zijn er zware windstoten mogelijk van 60 tot 80 km per uur. En voor het regengebied uit loopt de temperatuur in het zuiden in de loop van de ochtend op naar 22 graden. Terwijl in het noorden tijdens de intensieve regen rond de 18 graden blijft. Nou, vanmiddag trekt het regengebied verder richting het zuidoosten en kan het ook daar enige tijd stevig doorregenen. De neerslaghoeveelheid zijn hier wel beduidend lager dan in het noorden. In het noorden en in het westen wordt het snel droger en breekt de zon door. En de zuidwestenwind neemt iets in kracht af. Maar rustig wordt het zeker niet. Voor de regen uit kan het in Limburg lokaal nog 24 graden worden. En de maximumtemperatuur in het noorden ligt rond de 17 graden. Tot zover het weer voor vandaag. En straks het weer voor de aankomende dagen. Maar eerst Jimmy Cliff, The Sunshine, in the music.

Ja. Sunshine in the Music in plaats van Jimmy Cliff. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken de dagen zaterdag, zondag en maandag erbij. Nou, morgen echt wel een leuke dag. 19 graden, zonnetje erbij. Wel af en toe bewolking, maar meer zon als bewolking. En de windkracht 4 uit het west-noordwesten. Dus wel een behoorlijk harde wind uit het west-noordwesten. En zondag... Ja, zondag wordt het echt zomers. 22 graden, een zonnetje erbij. En weinig wind. Windkracht 2 uit het zuidoosten. En maandag wordt het zelfs 26 graden, volop zon. En windkracht 3 uit het zuidwesten. Nou, qua weercijfers vandaag een 7, morgen een 9. Zondag een weercijfer 10 en maandag een weercijfer 9. Tot zover het weer. Straks de verkeersinformatie van de ANWB. Maar hier is een plaat van R.E.M.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Arnhem-Apeldoorn 4 kilometer file bij Afrit Hoenderloo door een kapotte vrachtwagen 5 minuten vertraging. En 50 Emmeloord-Zwolle 10 minuten vertraging tussen Kampen-Noord en Knoopend-Hattemerbroek 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van

0: No Mercy met Where Do You Go. We gaan kijken naar de dagrecords. Wat waren de maximum en de minitemperaturen ooit gemeten op dezelfde datum als vandaag? Nou, de laagste is gemeten in 1923, was 2,2 graden. En de hoogste temperatuur is gemeten in 1949, was 28,9 graden. De langste neerslagduur was in 2015, was 11,9 uur. En de hoogste etmason van de neerslag was in hetzelfde jaar 2015... was 41,1 mm. Tot zover de dagrecords. Ja, het laatste blokje, het Nederlandstalige blokje, ook wel het Hollandse kwartiertje genoemd. En wat gaan we dit keer draaien? Nou, Harm Wierstra, ook Arne Jansen, Laureline. En beginnen met Henk Wijngaard.
1: Dit

met jou samenleven in plaats van Laurelien. En daarvoor Henk Wijngaard met Er zat een tijger in de tank. Nou, inmiddels alweer bijna 9 uur, weer het eind van het programma. Het zit er alweer op voor deze vrijdagmorgen. Maandagmorgen ben ik weer bij je en dan weer vanaf 7 uur. En straks bij elkaar op pad, dan Magazine 50+. Ook Glorieklanken en ook een middagmatinee. Dit keer met Ben Ransdorp. Ook Studio Elburg met Aad Wittehaar. En ook de Duitse hits non-stop. Slagenparade non-stop. Van 4 uur tot en met 5 uur is dat een Duitse hits non-stop. En dan vanaf 5 uur tot en met 8 uur de tijdloze muziek met meneer Willem Vlieger. En normaal gesproken vanavond ook de hitsmid op Blue FM. Maar vanavond, ja, ik ga naar de grote tent. Naar het mega piratenfestijn. Missie zie ik jou vanavond wel. Dus vanavond geen hitsmid op Blue FM. Maar wel non-stop hits. We gaan nog een paar platen voor je draaien. Arne Jansen met 7 brieven. En nog een stukje van Harm Wierstra met Wij Boeren. Heet op maandagmorgen.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog ruim boven de 5%. In Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn niet groot. Oud-PVDA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar volgt ze fractievoorzitter Rozemuller op, die de politiek verlaat. Er is gekozen voor Hamer vanwege haar lange staat van dienst, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
2: Ze was Kamerlid, ze was fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie ooit. In die rol was ze toen een van de oliemannetjes, of vrouwtjes in dit geval, tijdens het laatste kabinet Balkenende.
1: En van 2014 tot 2022 was ze voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. In Nepal zijn twee mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt meer dan een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Nog zeker 557 werknemers van de centrale worden vermist. Bij de overstromingen kwamen meer dan 1200 mensen om het leven. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen, is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Volgens landbouwminister Van Essen laten de cijfers zien dat de doelen binnen bereik zijn.
3: We zitten nu op 40% en dat PBL aangeeft dat met een paar uitwerking van een paar maatregelen, zoals het uitrijden van mest op land, dat we de doelen gaan halen en daarmee gebied voor gebied Nederland van dat slot af gaan halen.
1: Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden nog te veel stikstof neerdalen. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat ook veel wind met aan de kust zware windstoten. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Arnhem richting Apeldoorn staat 3 kilometer file bij Afrit Hoenderlo. 10 minuten vertraging door een kapotte vrachtwagen. Op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Dus de Kampenoord en Knoop het Hart aan mijn broek, 5 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
6: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Weijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op weijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Weijnen. Vertrouwd op weg.
7: Jouw stem is geld waard.
8: Lou Media doet mee aan Rabo Club Support.
7: En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Lou Media. Stem op Lou Media, want jouw stem helpt ons verder. Lou Media, media die ertoe doet.
9: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
10: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: Kitchens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Loe FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: elkaar op pad. Een dialectprogramma van Loe FM. Met Eefje, Egbert en Bertus.
1: Ja, goedenavond, luisteraars. Welkom in het programma met elkaar op pad. De vakantie zit er weer op, denk ik, want... Evie zit ook in Oosma.
2: Ja, goeiedag. Maar de vakantie zit er dan niet op. Want Evie gaat tegen helle
1: september. Oh, je gewoon zo weer op vakantie.
2: Ja. Dat hij pensioen hebben, hè.
1: Ja, dan kun je alle kanten
2: op. Dan kun je dat doen, hè. En hij gezond bent. Dat is ook heel belangrijk.
1: Ja. En het is ook wel een voordeel, zeg maar. Hij niet de kinderen zijn, want die men dan in de schoolvakantie.
2: Ja, zo zijn we weer bij kinderen, maar die rijden zichzelf.
1: Ja, maar ik bedoel, hij krijgt dan ben je in die vakantie.
2: Dan ben je in de schoolvakantie.
1: En is twee keer zo duur.
2: Ook dat. Ja. Maar goed, ik moet zeggen, het is wel knap duur, hoor. De camping is ook, hè.
1: Ja.
2: Ik ben echt duurder geworden. Ja, ook maar de SVR-camping.
1: Alles is duur.
2: Alles is duurder geworden.
1: Zelfs bij de vriend van op de fiets moet je nog weer een knaak meer betalen als vorig jaar.
2: Oh ja?
1: Ja. Ik ben lid geworden van de vriend van de fiets.
2: Zo. Ja. Die waren nog wat van plan, zeg maar.
1: Nou nee, dat was wel de bedoeling. Want ik had natuurlijk dat bootje van me. Dat was een onderzeeër geworden, zeg maar.
2: Ja, inderdaad.
1: Er was een auto op een vuil. En dat ding moest er gelijk weer uit. En daar kon ik geen meter meer varen. Het was wel de bedoeling dat we door een weekendje mee wegging.nl.
2: Ja.
1: Maar ik heb ook twee elektrische fietsen ooit een keer gekocht met de vrouwen. Ik denk, weet je wat, dan doe ik ook eens een keer naar haar toe. Sportieve, hè. Dus ik zeg, loop maar een keer een dagje of twee, drie gewoon fietsen, zeg maar. Oh, nou, dat vond ze wel leuk. Ook vooral dat ik het idee had, hè. Kon ook niet anders. En ik denk eigenlijk je de auto meeneem. In ieder geval, wie zon heeft gefietst? Nou, loop maar naar Utrecht gewoon. Nou, dat is nog een eindje weg. Ja, maar gewoon de weg wel even stoppen. Dus toen kwam een vriend van onze put nou overnacht. Nou, dat ging prima. Maar dat was zo gezellig dat we er nog een nachtje gebleven
2: ben. Ben je niet weer terugkomen?
1: Nee, maar net over, daarom zei ik dat net. Toen ik gehoord van andere mensen die ben lid worden van de vrienden van de fiets. Ja. En dat betekent dat gewoon bij iemand in huis. Dan hebben ze door een apart kamertje, kun je even overnachten.
2: Ja.
1: Kriebel een ontbijtje erbij. Ja. En die man zegt, kost €25 per persoon. En dan kunnen we deurfietsen. Ik zeg tegen de vrouw, dat is een goed idee. Dan gaan we niet in één keer in Utrecht. Dan doen we zo'n overnachtingje erbij. En misschien en dan kunnen we het lessen in een iets duurder hotel nemen, zeg maar. Hè?
2: Ja.
1: Als een soort verdienste dat je
2: terecht hebt.
1: Ja, zodoende. Maar goed, we zijn helemaal niet bij de vriend van de fietsenwijs. Alleen bij Rudy dan. Die woont in Putten. Die is met een Elburgse trouwtewijs in Enneke. En dit was zo gezellig. Ik moest door blijven. Nou, het lesstukje naar Utrecht was niet zoveel. Maar toen moesten we terugweg van Utrecht naar Elburg. En dat moest in één dag gebeuren.
2: Hoe, dat moest in één dag?
1: Ja, omdat we anders geen tijd meer hadden. We hadden alle twee geen dag vrij meer.
2: En dan zeg je dat je niet druk bent.
1: Ja, nee. Ja, maar goed. Ik fiets normaal nooit. Tenminste, heel veel mensen zeggen, ik heb je nog nooit zien fietsen. Nou, dat klopt wel. Maar met zo'n elektrische giet iets beter.
2: Giet best. Giet best. Alleen ja, heb je ook gedaan.
1: Ja, maar dit was 90 kilometer.
2: Ja, dus, dat is een eind. Dus, ja, dat redden we denk ik wel. Ja. Maar wie doet meestal per dag tussen de 40 en de 50?
1: Ja, vond ik ook zat. Maar we moesten wel. Maar in ieder geval, ik heb er nu nog last van het zitvlees, zeg maar.
2: Ja.
1: Nu ben ik dat ook maar niet
2: ik heb een schapenvagina op de fiets. Dat is ideaal.
1: Ja, maar je zit elke dag op de fiets.
2: Ik
1: dus
2: zit elke dag
1: dus
2: op de fiets.
1: Je hem heel op de kont in principe.
2: Zo ongeveer wel, ja. En na de vakantie zeker. Want we hebben ontzettend veel fiets.
1: Ja.
2: Ja, wie fietsen waar weg winnen zeker een goede 30, soms 40
1: maar
2: kilometer.
1: Maar ook elektrisch dan?
2: Ja, wel elektrisch. Ja. Maar wie ben pas nog een paar dagen, 14 dagen geleden. Toen net toen het mooie weer ophield, ging de familie Westerink naar Burgerbrug. Nog een paar dagen.
1: Dat nog iets erin Petten.
2: Ja, dinsdagavond was dreugen, boven de kaasmarkt erwijs. En woensdagavond ring het iets. Woensdagmiddag was prachtig mooi weer. En wie wil heel graag de heide zien bloeien in de duin. Dan fiets je van Petten naar Schorrel. Dat is een prachtige duin.
1: Dat is een hele grote bergtobie Schorrel ook.
2: Ja, daar gingen we vroeger met de kinderen ook heen. Ja. En dan heen met de boven. Ja. Is nog precies zo. Is nog niks veranderd.
1: Ja, mooi gebied toch.
2: Ja, is nog echt niks veranderd.
1: Maar even over de fietsen. Want ik weet nog goed dat er een paar jaar geleden dat heel veel mensen zeiden. Ja, Egbert, jongen, dat is voor al de mensen zo'n elektrische fiets. Maar dat vind ik toen ook al flauwekul. En dat vind ik nog steeds flauwekul, want hij nooit fietsen zoals mij, zeg maar.
2: Ja.
1: En die gewoon dan elektrisch fietsen. En ik fiets door 40, 60 of 100 kilometer. Nee, stel je voor dat ik 40 kilometer kon fietsen. Dan heb ik wel het gevoel dat ik 20 kilometer normale fiets had.
2: Ja.
1: En die benen gewoon nog een beetje in en weer. Ja. Dus ja, ik zie het alleen maar als positief.
2: Nee, ik vind dat ook... Ik ben het er ook helemaal niet mee eens. Want ik heb toen na mijn operatie een elektrische fiets gekocht. Nou, ik ging altijd met de auto naar Oldenbroek waar. Ik ging nooit op de gewone fiets. Nee. Want dat duurde me te lang. Ik was te lang onderweg. En ik moest weer terug. En sindsdien altijd op de fiets. Ik fiets zo'n beetje gemiddeld in de weken een 30 kilometer. Ja. Maar dat is ook twee keer een vijf en half of zo. Ja, een keer naar de stad. Maar je bent gauw aan je kilometers.
1: Ja, maar je pakt hem ook sneller, hè?
2: Je pakt hem drek.
1: Je moet wel oppassen, maar dat ding gewoon best wel hard. Dat je geen flitspaal met 30 kilometer.
2: Nou ja, flitspaal ben ik meteen gekomen. Want dat ding stond weer in Oldebroek, hè?
1: Hij is nu weer weg.
2: Precies twee keer op dezelfde plekken. Weken na elkaar. Allebei bekeurings exact hetzelfde. Ja. €50 Drie kilometer taart.
1: Je trapt er gewoon in, want als je door zeg maar net voorbij de vaas voorbij bent, en bij de garage door van, hoe zat er ook
2: alweer? Fixen zitten nu.
1: Ja. Maar die, dan denk je van nou, ik kan gas geven. En er was vroeger het mutende bebouwde kom.
2: Maar nu niet meer.
1: Nee, maar dorp giet iedereen dan.
2: Maar ik kwam van Wezenbouw, dus ik had precies hetzelfde.
1: Ja.
2: Ik heb helemaal niet op beleid.
1: Nee, maar je kijkt me overal in
2: maar
1: de malle motorweg.
2: Wat dan dus, de vakantie is voorbij. En als het goed is, dan lusteren er heel veel nieuwe lustra's mee.
1: Oh ja?
2: En die wonen op afdeling De Westerwal in het Feitenhof.
1: Oh.
2: En misschien lusteren er meer afdelings mee, als het goede gewoon is.
1: Okay.
2: Ik heb er pas de ere gehad om samen met mevrouw Little, een vroegere schooljuffrouw, een middag te verzorgen.
1: Okay.
2: En dat viel volgens mij behoorlijk in de smaak.
1: In
2: oude
1: goede
2: stukjes
1: aarde,
2: doen,
1: zeg maar.
2: Ja, in goede aarde. En dat was heel leuk. En toen kwam er iemand die dat allemaal regelt. En toen zei ik zo van, nou, zoals Saas was Esther Seum. En nou, Udenzag, wat voor kanaal ze dan al snemmen. Dus als het goed is, steed het kanaal aan en lusteren ze mee. Dus, en Aalt lustert zeker mee. Die lustert altijd mee.
1: Okay.
2: Wist ik ook niet, totdat ik het een keer over de paling had. En toen kwam ik er weer en toen kwam Aalt me tegen. En toen zei Ruppen, waar heb je de paling? Ik zeg, paling? Hoezo paling? Ja, ik heb je wel gehoord over die paling. Ja. Ik zei, ja.
1: Ja, zo kom je erachter, hè?
2: Zo kom je erachter. Ja, ja. Maar evenwel, als je in winkels loopt, dan is er wat er nog wel eens zeggen. Ben jullie niet op de radio? Ja, ja, ja. Ik mis je.
1: Klopt.
2: Of, god, ben niet dat. Ik hoor het aan je stem. En je weet ze helemaal in donker nog te vinden, natuurlijk. Dat is helemaal wat anders. Nou ja, beter zit een beetje verstopt dan achter de microfoon, natuurlijk.
1: Ja, ja.
2: En wat dat betreft kon je er ook nog wel weer een bier gebruiken, hè?
1: Ja,
2: aan
1: een
2: microfoon. Want als er eens een uitvult, gelukkig houden we nu weer een achterban.
1: Als er nog wat mensen binnen.
2: Ja. Maar iets meer is altijd beter natuurlijk.
1: We gaan eerst even naar de Imca Marina.
2: Nou, dat maar doen.

0: Ja, het is sowieso Sinterklaas, zingen ze. Maar ja,
1: alsjeblieft.
0: Je kunt er wel om lachen, maar voor dat weten is
1: ja, zoveel. Dat is wel zo. Maar laten we eerst maar eens overgaan tot de bottendagen.
0: Ja.
1: Die houden we eerst. Wanneer houden we die? De 12.
0: Volgende week.
1: 10, 11, 12.
0: De 40ste editie is dat. Begin donderdagavond met de intocht natuurlijk. En dan vrijdag zei die botwedstrijd.
1: Ja.
0: En dan zaterdag is de markt en Blinde Peert natuurlijk. Iedereen weer wild.
1: En een bottenconcert in de Grote Kerk.
0: En een bottenconcert.
1: Om 3:00.
0: Ja.
1: En er wordt medewerking hieraan verleend door het Elburgs Mannenkoor. Oefening baart kunst, maar tegenwoordig zeggen we ook wel eens het Oostendorp Buurtkoor, omdat ze door veel oefenen. Ja.
0: Ik weet nog wel eens op borreltje koud.
1: Oké, okay. Nou ja, weet je, het kan allemaal, maar in ieder geval kunnen ze heel mooi zingen en doen ze dat bij gezondheid 12 september. Onder leiding van Hink van der Maarten met 1A. En het jeugdkoor Ichtes, onder leiding van de nieuwe juf, zoals de kinderen zijn, Peetje Zoet.
0: Oh ja.
1: Medewerking wordt verleend door Willeke Bos op de dwarsfluit, Wilco Velkamp aan de piano en Marco de Graaf op het orgel. De toegang is zoals gewoonlijk gratis, maar er is wel een collecte voor de bestrijding van de onkosten. Want zoiets brengt natuurlijk altijd onkosten mee.
0: Ja, dat begrijp ik.
1: En dat, die bottendagen is echt een concept dat nog altijd zo is als 40 jaar geleden. En dan kun je zien dat je soms goede dingen niet meer veranderen. Want iedereen wil maar verandering en anders en
0: nee,
1: iets nieuws.
0: Nee, dat hoeft allemaal niet, nee.
1: Maar die bottendagen alleen... ben je nog altijd hetzelfde.
0: Ja, maar het is niet alleen bottendag,
1: altijd publiek.
0: Het is ook monumentendag.
1: Open monumentendag, ja.
0: Mooie combinatie. Ja. Want Jan de Elburgkrant net ook meegekregen, lag op de trappen, zag ik. En er stond nog een paar dingen in die Elburgkranten.
1: Ja.
0: Vooral het beeld aan de haven was weer terug. Hij
1: ja, dat steekt er weer helemaal.
0: Die vrouw is denk ik weer helemaal blij van dat beeld.
1: Die is helemaal gelukkig. Maar noemen ze nog een plekje zoeken voor die drie man.
0: Ja.
1: En ja, ik zal dat aan de andere kant van de haven zetten. Bij de visafslag.
0: Ik zal hem de veur zetten.
1: Sst. Ik wil niet weten wat ik ermee denk. Maar dat hoort aan de haven.
0: Ja, natuurlijk.
1: Kunnen wel hoog en leeg springen, maar zoiets hoort aan de haven.
0: Maar
1: ik vind het zelfs
0: een...
1: nog veel te klein.
0: Ja, vind ik
1: dat
0: ook.
1: Dat grotere moet en dan... Ja, nee, ik kan er niks in zien. Het is de verbinding tussen wind en water, de zee en het land. Ja, ik weet niet waar die verbinding dan zit. Of dat in dat ronde bulletje zit er bovenop. Of
0: ik bedoel
1: in die
0: dat ding, wat
1: theedoek.
0: Wat er stond,
1: of, ja, die
0: ja,
1: er nu
0: ja, ik
1: steekt.
0: Zeg altijd dat...
1: Ze zal zwaar beledigd wezen als ze dit hoort.
0: Ja, maar ik heb ook altijd gezegd die theedoek. Want
1: ik
0: zie ook op een theedoek
1: niet.
0: Of zo.
1: Ik zie het echt niet.
0: Nee, maar dat is wel vaker met kunst dat ik ding niet zie, hoor.
1: Nee.
0: Maar
1: ik heb dan ook dat vissersvrouwtje op Urk in mijn hoofd.
0: Ja, ja.
1: En dan kom je eraan en dan denk ik, dat is zo'n wapperende rok van zo'n vissersvrouwtje. Ja.
0: Of is daarvoor een zit ook zo
1: iemand... Ja, steekt ook zoiets.
0: En ik geloof na de week ook...
1: Maar dan, ja, Elburg springt er wel uit met dit beeld natuurlijk.
0: Maar ik begreep ook niet, hè, want hier ben ik toch wel lui met kopstukken bij betrokken was om dat te veranderen, zeg maar. Dat het allemaal zo misgegaan is met die vergunning en alles, weet ik.
1: Ja, dat snap ik ook niet.
0: Kijk,
1: dat
0: als
1: dat
0: ik
1: nooit de mag.
0: Als ik het verzun had, dan zei je eigenlijk met iemand nog gemeen vergunning aanvragen. En dan kom je ook weer teruggestuurd, zeg
1: ja.
0: maar. Maar hier ben toch mensen bij betrokken die best wel in het gemeentehuis zitten. En
1: ja,
0: ook
1: dat snap ik ook
0: direct
1: niet, hoe
0: ingaan.
1: Ze dat te doen hebben. Dat had ik nooit zo mag.
0: Nee. En dan had je ook nog een toevallig een verkeerde persoon erbij die er ook niet de waardering van inziet. Denkt, nee, dit is mijn ding, dit blijft lekker staan, zoek het maar uit.
1: Ja.
0: Of dat er ene zegt, nou, ik vind het wel een goed idee, hè, zet maar neer.
1: Ja,
0: dus,
1: of jongen,
0: maar ik denk dat die vrouw ook gewoon teleurgesteld is in de gang van zaken.
1: De gang van zaken.
0: Zander gewoon
1: ze
0: even op de
1: hoogte.
0: Ja, ik denk dat dat er, als ze zeggen, van, nou, we gaan dat even verplaatsen, dan weet ik veel wat ze misschien wel. Nee.
1: Ja. Nee, of althans zeggen, zet dat andere beeldje op een andere plek. Of het eet geen brood, dus weet ik veel wat je het neerzet, dat maakt niet uit.
0: Nee.
1: Kost
0: en dan over nog geschiedenis. Henk Binnenkamp is ook overleden.
1: Ja.
0: Nou, die was gelukkig al 96 volgens mij. 98?
1: 96.
0: Nou ja,
1: steeds in de kranten.
0: Nou ja, in ieder geval.
1: Ik dacht 98.
0: Hoorde en was tot best moment hoorde fit altijd. Ik heb nog wel redelijk met hem. Ik ging veel met GM en ik kwam ook veel bij hem thuis. Hele aardige man trouwens.
1: Ja, zeker. Hij woonde nog volgens mij op zichzelf.
0: Ja, nee.
1: Of correspondentieadres.
0: Nee, les een paar weken. Man zat op de voort.
1: Oké. Okay. Dus oh ja, hij is op de voort overleden.
0: Ja, hij was toch al.
1: Ja. En bij ons natuurlijk dan Dick van Klompenburg, ook zo'n bekende Oostendorper. Die was net voor hem overleden.
0: Ja,
1: ook zo'n bekende
0: Oostendorper. Zo heel veel mensen overleden.
1: Ontzettend veel, ja. Maar ook ontzettend veel van die echte ouderen. Die iedereen van onze leeftijd kent.
0: Ja. Nou, nu is wel zo, dus hij zelf ouder wordt, dan heeft natuurlijk ook meer begrafenis dan bruiloft natuurlijk.
1: Dat zegt men wel, ja. Gelukkig heb ik nog een bruiloft in het verschiet.
0: Oh ja?
1: Ja, dat zit dan wel goed.
0: Oké, nou dat is wel weer mooi dan.
1: Nou ja, en er stond een foto van de heer Bosman.
0: Ja.
1: Die heeft een penning gekregen.
0: Ja, er zijn nou, meer Bosmans bij de brandweer, denk ik. Hè?
1: Gefeliciteerd, ja. En zijn, volgens mij is dat zijn broer, die was 25 jaar bij de Bosman.
0: Ja, weet niet.
1: Bij de brandweer, weet, Antonie.
0: Weet ja, hij is al de broer van hem. Oh, oké.
1: Dacht ik dat dat erin stond.
0: Ja.
1: Ik vind het prachtig mooi dat een penning gekregen heeft. En terecht, maar al dat lawaai, joh. Die zult er verdorie stief in huis zitten.
0: Ja, nou, dat is inderdaad het geval.
1: Ik begrijp dat niet helemaal goed.
0: Nee, nou, ik snap die jongens wel. Want ik mag even lekker aan de toeten zitten. En even door de stad jagen. En allemaal fantastisch. Maar een vriend van mij, die zit ook bij de brandweer, Kevin. En die is ook getrouwd in de kerk. En toen kwam de zes... Die zat ook nog bij de brandweer van het harde. Van de knobbel,
1: oh, ja,
0: zeg maar,
1: ja.
0: Van de milie dinges. De werkte geluk ook. Dus toen kwamen er 6 brandweerwagens door de stad. Met ook allemaal de ene nog harder lawaai. En de hele boel was op tilt. Want de mensen dachten echt, de hele stad zit in de fik. Hij dat niet weten, zeg maar.
1: Ik dacht zo terug... Was het nu afgelopen? Nee, de week ervoor zaterdag, man, volgens mij. Op afgelopen zaterdag. In ieder geval, ik zat boven... Achter het rad van avontuur natuurlijk weer. Ik denk, die hele stad brandt af. Dus ik in de zolder uit dat dakraam loeren. Ik zag helemaal niks.
0: Nee.
1: Poesje Lord, er kwam de buurman aan. Ik zei, wat is er toch met die brandweer? Hij zei, oh, dat kan ik je wel vertellen. Er was er een zo van, joh. Ik zeg, potverdikkie.
0: Ja. Maar ja, dan weet de buurman toevallig, maar hij dat niet weet. En die woont dan ook nog in de stad. Daar hebben best wel mensen last van. Hè.
1: Dan
0: die
1: denk
0: die,
1: van,
0: die kregen zo de schrik te pakken. En,
1: maar nee, goed,
0: we gaan nog
1: ze
0: even
1: hebben
0: zo,
1: een pleziertje weer gehad. En ja, het is natuurlijk een hele tijd als je zo lang bij de brandweer bent. En dat, ik ben ook niet altijd grapjes als hij door bij de brandweer zit.
0: Nee.
1: Want er komen ook dingen voor die niet
0: maken. Nee. Maar ze hebben alle mensen
1: tegenwoordig nog veel meer, hè. Want ze waren wel eens opgeroepen voor reanimatie. Ja. Dat er geen ziekenwagen is wat ze opgeroepen. Ja. Dus iemand, wij weten. Ze kunnen in ieder geval wel wat.
0: Het is niet alleen maar een beetje met de slangen spuiten en nooit bier drinken.
1: Nee, zoals het eerder was.
0: Nee. En die diploma's die is allemaal met hem en zo.
1: Ja. Eerder was het gewoon, die werken allemaal op de krukendo en als de brand was, dan viel die hele krukendo stil, want dan vleugelen ze het raam al in.
0: Nou, bij ons ook. Er werkt 3 man bij ons bij de brandweer, dus mijn vader die zat altijd met de hoorn in het oor als de brand was. Het hele zeugje was weg.
1: Ja, het hele zeugje ging
0: Bart Engeltjes, Frank Seibel en Dries zat les ook bij, dus daar kun je eens goed de winkel
1: en
0: weer.
1: En bij ons zei dan Westrink en pas het post geleden zei die dochter, ze zeggen als mijn vader dan het piepen ging. Ze zegt, dan vlucht de matten van de voordeuren door de gang. Zo kloppen.
0: Ja. Net als een injectie kreeg.
1: Wel zoiets,
0: Zo'n varkensprikken, zeg maar.
1: Ja, hoppatee.
0: We gaan zo eens even weer een nieuw onderwerp. We hebben vorige keer eigenlijk over boerderie. Dan weet ik wel, we allemaal over tuin.
1: De tuin, en de boerderie.
0: Maar nu
1: gaan we
0: het over de klederdrager.
1: Ja, ik vind een heel mooi boek. Ik ben gek op lezen en boeken en weet ik veel wat allemaal. En ik was op een rommelmarkt en ik vind het boek van Pauline Broekema. En dat heet Nooit een Burger. En dat ben gesprekken met de leste vrouw in klederdracht.
0: Oh, die altijd erin loopt.
1: Die altijd in klederdracht liep. Okay. Ja.
0: Nou, dan gaan we zo nog even luisteren. Eerst even nog een stukje van Mieke. Het is tenslotte september.
1: Ja.

0: Dag in september. Nou, dat klopt. Het is weer september, hè?
1: Ja, het is zeker weer september. Geloof
0: ik, ja, al twee.
1: Staat Markum Tran.
0: Dat is de tweede woensdag of daar de
1: derde.
0: Ja, dat vergeet
1: 16 september,
0: ja,
1: is dat.
0: Dat vergeet je nooit weer. Ik denk als Bemolus dat ze gelijk alweer begint van toen mijn vader van dak overvallen was in de stad.
1: Oh, dat is op schaapmarkt.
0: Dat was
1: toen
0: die schaapmarkt gebeurd. Die ging met 160 km per uur dwars door Oldebroek in en toen.
1: Ja, ja. Oh,
0: dat die man nog leeft. Ja. Dat was
1: en het is onze trouwdag. Alleen je bent wel op vrijdag getrouwd, maar de 16e.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: Maar we gaan even over de klederdracht.
1: Ja, dit boek gaat over de klederdracht. Maar ik zal de inleiding ook lezen, want dan weet iedereen wordt overgeet. En dan beginnen we volgende week met de echte verhaal.
0: Ja, dan gewoon met echte, ja.
1: Het is bijna 15 jaar geleden dat ik Lijsje Springel uit Marken voor het eerst ontmoette. Zeg dus Pauline Broekema. Ze was figurant in een boek met foto's van Willem Diepraam en Cas Oorthuis, waarin Constante Nieuwhof de levende klederdracht van Nederland beschreef. Naar aanleiding daarvan had ik een interview met Lijsje. Haar dracht fascineerde me. Kleding die zich sinds de 17e eeuw niet leek veranderd te hebben. Maar eigenlijk word ik nog meer nieuwsgierig door haar verhaal over de dracht. De zoektochten die ze tijdens vakanties in het buitenland ondernam, naar exclusieve geborduurde banen waarmee ze zich later thuis kon onderscheiden van de rest. En het gemak waarmee ze accepteerden dat het in de loop van de dingen lag, dat ze een in de rie van de draagsters afrond, dat nou heur de drag in de familie Udensterven zou wezen. Ik was al eerder door klederdrag gefascineerd. In Meppel, waar ik gewoond had, zag ik iedere donderdag op de markt die hele stoet stappaste vrouwen. Ik hoorde verhalen over het ondoorgrondelijke dorp, waar fotografen zonder strik verboden waren en schoolgaande meisjes het huis in dracht verlieten om zich later heel stiekem bij een vriendinnen geen ummen te kleden. Weer jaren later tijdens de relden bij de kerncentrale van Borselen tref ik de vrouwen in de Zuid-Beverlandse dracht die zich hoofdschuddend verbazen over al

0: heb ik dit boekenmaak en heb ik heel veel vrouwen interviewd. Axel in Zeeuws-Vlaanderen was ik zelfs net te laten. Door was de drag, toen ik ten een vrug, al weg en hemen verdween. 14 klederdragen hielden wie over. Hoeveel vrouwen nog in drag lopen is niet met zekerheid vast te stellen. Hanneke van Zutphen, een kunsthistorisch en een kostuumconservator van het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem, huldt het op 4000. Wanneer dat hoogbejaarde vrouwen van bier telt, die alleen nog maar gedeeltelijk in drag lopen, komen we iets hoger uit, tegen de 5500. Die vrouwen binden dwang ingewikkelde onderdelen als de kappen of de mutsen af te leggen, omdat familie of personeel in verzorgingstehuizen tijd en kennis ontbreekt om ze volgens de regels te kleden. En dat is inderdaad hoor, want dat heb ik zelf meegemaakt. Ik was natuurlijk een meisje van 16, nu ben ik 69, toen ik op het oude Feitenhof werk. En er woonde een familie Speldenkamp. En die mevrouw had dus inderdaad ook nog dat hoor zo ouderwets met een knutty. Mm-hmm. Maar dat moest dan zundes hoge oppervlaggen worden, want dat moest onder de hoed. Nou, er was niemand die dat kon, behalve mikken. Want wie had meujes bij ons inwonen, die de mutsen op hadden. En dan moest ik ook zijn, of mama deed dat, of ik had het ook al wel eens gedaan als mama niet kon. Dan moest dat ook onder die mutsen, moest dat knuddig ging komen. Want anders passen die mutsen niet.
1: Een heel werk.
0: Ja, dat was zeker een heel werk. En die draagsters hadden zelf, die nog aanhadden, ook wel angst dat het hun ook kon overkomen. Delen van de draag waren met spellen aan andere kledingstukken vast te maken. Maar dat is in de Gelderse klederdrag dus niet zo. Wie bent in de draag soms helemaal met spellen aan het trekken? Zegt Tony Schikker uit Borselen. Ze voegt eraan toe dat het haar nu al moeite kost om zich aan te trekken, omdat ze wat rheumatisch wordt. Maria Taas, uit het nabijgelegen Seerenbroek, bereidt zich ook voor op een overgang naar burger. Als je een hersenbloeding kregen, zegt ze, dan leed eruit, want dan kun je het niet meer aan hem. Broers, zusters, die ook vaker de kleren uitdoen, ze moet er een keer ook aan geloven. Hanneke van Zutphen heeft geen sluitend antwoord op de vragen waarom de drag in met name de plaatsen rond de voormalige Zuiderzee is blijven bestaan. Nou, dat kan ik u wel vertellen, dat was pure armoede.
1: Mm.
0: Want die meesten hadden niks anders, dus die pakken de kleren van de overleden moeder of tante ja. of zuster of wat dan ook en die gingen doorheen lopen. Staphuis telt veren uit de meeste bewoners in klederdrag. 1800 vrouwen en 600 man en 500 kinderen lopen er nog dagelijks in. Maar het boek is ook al oud, dus of het nu nog zo is, weet ik niet.
1: Het boek is van 1900, zeg maar.
0: Nee, dat niet. Maar ook in dit dorp ging het dus snel achteruit. Toen de zoon van Lijsje Rooij uit Staphuis afstand nam van de gesloten gemeenschap, stap mij over op burger. De oudste zoon is er ook in geweest, maar toen ging hij in dienst. En toen het eruit kwam, wil het goed niet meer aangeet, zei ze. Zo geet dat hier heel vaker met de jongens. Ze vertelt dat meisjes op vakantie in buitenland ook vaker burger drugen. En dat ze dan zomers ook bij huis vaker in de burgerkleding gingen. Omdat hun kleren anders veel te warm waren. En dan komt de winter en dan zeiden ze, nou, beant van de zomer aan. Dan holden we het van de winter ook maar aan. En dus ook uit de klederdrag ging. De meeste geïnterviewde vrouwen waren de lessen in drag in hun familie. De mannelijke leden van het gezin waren er al vaker niet eens meer in. De meisjes groeiden erin op, maar gingen over op burger als ze na hun trouw uit het dorp wegtrokken. Alle vrouwen die ik beschreven in dit boek bleven in hun geboortedorp roenen. Als ze gingen reizen, was dat pas op latere leeftijd. Marretje Mets reizen zelfs naar Suriname om haar dochter te bezoeken. Teuntje Westland uit Huizen ging naar de Verenigde Staten de familie langs. En toen waren ze beiden al op een leeftijd dat ze het kostuum zo eigen was dat van afleggen geen sprake meer was. Sterker nog, Marretje droeg op aandringen van haar dochter tijdens een boottocht door de jungle een jurk. Maar verwisselen die, zodra ze terug was in Parimaribo, toch maar weer voor hun mooie, vertrouwde kleren. En Teuntje trok heel veel bekiks in hun zwarte rok en jak, maar wandelen rustig door Disneyland. En de moeder van mijn zwager, mevrouw Spronkert Oldebroek, die deed dat in Canada, die ging

0: Kleinkind in Canada. En die had de boeren goed aan. Die was 80. Die stapte in het vliegtuig met boeren goed aan. De brei koos ze mee. En toen ze terug was, zegt ze ak van elke foto, toen hij een gulden kring had, dat ik gratis kunnen reizen.
1: Ja.
0: En nu is onze kleinzoon in Canada naar dezelfde boerderij.
1: Oh ja?
0: Ja, bij haar kleindochter. Oh, dus.
2: Dat is wel mooi.
0: In alle gevallen was de drag weer een pre. Met en een mogelijkheid om ook aan het werk te komen. De vrouw uit Urk, Stappers, Volendam, Marken en Spakenburg vertelden dat ze goed gewild waren als hulp in de huishouding. Want ze dachten dat de drag die stond proper, dat de vrouwen dan ook wel proper zouden wezen. Veel vrouwen zijn zo rond hun 65ste, toen de kinderen getrouwd waren en de ouders overleden waren, begonnen aan een tweede leven, zonder de drag dus. Neeltje Sombroek uit Volendam maakte een aantal bedevaarten. Jacoba Pronk plannen een reis naar Zweden. Alleen de halfzusters uit Rissen vonden dat ze genoeg hadden aan de Achterhoek. Israël hadden ze nog aan de dag, maar ze zagen er van af omdat het in Palestina waarschijnlijk net zo geet als in Rissen. Nu het al de weg is, is het geen Rissen meer, zeggen ze. En al die vrouwen komen dus in dit boek echt met een interview te aan, ja, vertellen ze van allerlei dingen, ook nou, vrij dingen uit de familie en alles. Maar dan gaan we dus de volgende keer mee beginnen.
2: Nou, dat is een mooie nieuwe serie.
0: Ja.
2: Ja. En ja, over klederdracht. Elburg had geen klederdracht.
0: Elburg had geen klederdracht, want ik sta zomers regelmatig in het muurhuis. Die wordt altijd de vraag, wat was de klederdracht van Elburg? Want ik heb dan zelf nog wel eens een ouderwetse schot, bimine of iets dergelijks. En dan zeg ik, ja, dat Elburg had eigenlijk geen klederdracht. Ja, de vissersvrouw had een zwarte rok aan en een soort van liefies. Dat zal misschien een boerendiefinewijs wezen, maar niet zo mooi versierd als de klederdrachtliefies. En die ouderwetse prentbriefkoord die je dan ziet, dat ben allemaal vrouwen met doorspik waarschijnlijk, Oldebroek.
2: Met die witte kapjes, zeg maar.
0: Nou, de week gaan ze geen witte kapjes op, hè. Dan,
2: op zondag.
0: Ja, op zondag gaan ze die op. De Loermeeuw had vandaag een prachtige foto op de Facebook store. Op Facebook store. Ik had de telefoon niet bij me, ik zag het thuis pas. Dus ik zal het zondag even aan mijn moeder vragen wie dat allemaal waren. Want dat kent ze vast, dat waren allemaal vrouwen van de Hul.
2: Ja, maar dan hebben we het niet over Elburg, want dan zeg ik, die had geen klederdracht in
0: principe. Nee, die had geen klederdracht. Nee. Het was echt Oldebroek die de klederdracht had.
2: Ik denk zelfs wel dat al die vissersplaatsen hem wel klederdracht ballen. Ik denk dat Elburg gewoon te vroeg gestopt is met die vishandel. Want toen in die tijd, zeg maar, toen de Zuiderzee er nog was, toen was het, die vis was helemaal niet duur, zeg maar. Dat was eigenlijk meer armoede eten, laten we maar zo zeggen. Nu is het net onder zomer.
0: Ja.
2: Maar ik heb wel eens vaker gezegd, zoals Urk en Spakenburg en Volendam, die hebben allemaal de goede tien ook meegemaakt, zeg maar. En dus toen bij ons ging die Zuiderzee, ging dan IJsselmeer, maar er ging ook een lappen water verdwenen, omdat de grond voor de deuren kwam.
0: Maar daarvoor was Elburg ook al arm,
2: hoor. Ja, dat klopt.
0: Was het de gematteleur van opa van Gerrit, zeg maar.
2: Ja. Nee, maar toen was al arm. Nee, toen was al ook al armoede. Ook in die Zuiderzee tiet.
0: Ik denk dat Elburg nooit rikkenwijs is.
2: Nee, nee. En, maar ik bedoel dus hem ook niet toen het vis wel duur werd, zeg maar. Toen was Elburg al lang een stop.
0: Ja.
2: Snap je? Dus ze hem ook niet die goede tiet mee.
0: Nee,
2: nu weet ik ook niet of ze dan wel klederdrag had dan. Maar goed, Spakenburg en Urk is dat binnen ook trotse vrouwen die ermee rondlopen. Ik heb pas ook documentaire gezien op televisie. Was nog één vrouw gelukkig in Spakenburg. Of twee, ik weet niet. Maar die elke dag, want Gero in de boek, zeg maar, dat ze elke dag.
0: Ja, hè? Elke dag.
2: Kijk, want er is wel klederdrag op Urk. En die gaan ze met Urk een dag aan doen. Ik heb zelf ook een klederdrag van Urk, omdat ik bij de koor zit.
0: Ja.
2: En Jan Tove spel naar elkaar. Bij Mie zit de broek ook met spel naar elkaar. We nog een zak af.
0: Ik kon net zijn, dat zal een andere oorzaak hebben. Ik dacht dat hij anders te
2: Nou, we gaan even een stukje nog doen.
0: Ja, niet al te lang, hè, want gaat Jan die heeft nog iets in petto.
2: Oh ja, nou doen we even Johnny Woodhouse nog even.

0: Het is jammer, we moeten Johnny even wegdraaien met het vissersmeisje. Want anders komen we met dit nooit. Maar we hadden het net over nostalgie.
1: Wie zit nog al die veel te lange te turken?
0: Ja, dat gaat hoeven ja, ons. Maar in ieder geval, die John Woodhouse vond ik vooral ook al LP's van 1968. Nou, waar ik net geboren. Maar in ieder geval, die lagen al bij ons thuis. En die draaien we dan. Het was de voorganger van André Rieu in principe.
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Maar ja, dat wist hij toen niet. Trouwens,
0: dat,
1: is, veel meer
0: dat was eigenlijk James Last. Hè, James
1: oh ja, die hij ook nog.
0: Die had ik
1: ja,
0: nog,
1: die
0: ja.
1: Hij ook nog. Ja, die, ja. En de Gebroeders Brouwer
0: De Gebroeders Brouwer, die hebben we ook nog geloosd. Nou, kijk maar verder komen. In ieder geval, want over Gert-Jan, die had last van de windbux. Die had een bux mee in
1: Ja, want Gert-Jan zag natuurlijk ook die foto in de kranten die dag.
0: Van de Nooier.
1: Die van de Nooier, ja.
0: Ik denk, wat hij kan ik ook.
1: Hij dacht wat hij kan. Maar ja, Gert-Jan kon het toen al.
0: Misschien heeft de
1: Nooier het wel van Gert-Jan. Maar ja, goed, ik denk, Gert-Jan scheurt wel op iets anders. Ik weet niet waar de Nooier van plan is om op te schieten. Maar,
0: nou, we zijn benieuwd wat het giet worden met die Gert-Jan.
1: En of er vanavond nog mag schieten, want hem vanaf 19:30 met op Martie komt.
0: Ja, ja, ja. Ik ben benieuwd.
1: Rechtstreeks op televisie.
0: Ja,
1: dus een
0: bij de loco, hè.
1: Ja. De gerepareerde vuurbux. Wie woont in een keurig nette buurt, zegt Gert-Jan. Naast ons woont de Smit, die ik als goede buren af en toe wel in mijn verhaal noemen. Aan de andere kant woont een reiziger in koffie en thee, ook zo'n keurige nette man. Achter ons woont een gepensioneerd iemand met zijn vrouwen. En ook van die mensen kan ik geen kwaad woord zeggen. Een rustig stel mensen dat zich niet veulen met de buurten bemoeit. Over en weer goeiendag, maar door blijft het ook bij. Maar die bijen gepensioneerde mensen hebben één rare gewoonte, waar Annegie zich elke dag aan ergert. Als we u dan keukenraam kicken we precies in de tuin van die man. Zoals ze altijd in de kranten zetten, rustig van zijn pensioen genuit. Zoals menig ander gezin hem die gepensioneerden ook een meubelstok dat met een nette name, maar ook met een minder nette name kan worden aangeduid. Het is van steen, toen nog. Het is wit. En er zit ook een oren aan. Je zult wel begrijpen wat ik bedoel, lezers. In gezinnen met kleine kinderen is dat meubelstok de hele dag in gebruik. Maar in gezinnen waar geen kleine kinderen meer binnen, wordt het als regel alleen 's nachts gebruikt. En nu had die buurvrouw achter ons de liefdelijke gewoonte om me dat ding elke man op een paal te zetten van het hekken, dat ze in de tuin vlak achter de achterdeur hem. De hele dag blijft dat ding dan op die paal hangen. En eerst 's avonds als ze naar bed gaan, wordt het weer naar binnen gehaald. En dat was al maandenlang een doorn in het ogen van Annegie. Annegie heeft al wat op dat ding gevoeterd. Het is me wat moois, zegt ze dan. Hier en ginder, ik kijk uit het keukenraam of ik kijk het in dat smerige ding aan. Gert-Jan, je moet er maar eens naartoe, of ze dat ding niet anders neer kunt zetten. Annegie, zeg ik dan, je kunt dat wel zeggen, maar die mensen zijn op eigen terrein. Er is niks aan te doen, al onze 50 van die pispotten neerhangen. Nou, zegt Annegie dan, het is me wat lekkers. Ze bedarven de hele buurt er nu al mee met één zo'n ding. Doe ons de politie maar eens naar kijken. Het is toch geen gezichten. En fijn, Annegie kon voeteren zoals ze wil. De pot hing elke man netjes op de paal van het hekkie. Maar verleden week op een man keek onze buurman de Smit met de kop over de schutting. Gert-Jan, zegt de Smit, je moest dus even komen, want ik heb me nu toch wat moois in de reparatie. Ik kom eraan, buurman, zeg ik. En dan ging hij het ook en die dacht, wacht eens even, dan loop ik mee, want dan ga ik om een kummer geen koffie drinken bij de buurvrouwen. Zo gezegd, zo gedaan. Ik en de vrouwen liepen naar de buren en toen wie de waan, zegt de Smit, kijk Gert-Jan, ik heb van een jager een bux in de reparatie. Een echte goede vuurbuxen. De slagpinnen werken niet helemaal goed en ik heb die bux gerepareerd. De jager heeft er een paar kogeltjes bij gedaan om me de bux te proberen. Maar ik ben helemaal geen schutter, jongen. Ik ben de niezenwijs en die interesseert je ook nog wel voor geweren. Ik moest dus even mijn paar schoten doen. Dan kan ik zien of dat ding weer goed werkt. Nou ja, dat was niet heel dove man zo aan de zeg. Dat kun je wel begrijpen. Het was een kulfie naar mijn hand. Geef maar op dat ding, zeg ik. Dan zal ik er wel eens even mee paffen. Ik ding een keugeltje in de bux en ik zag een doel. Op het dak van de Smit stond een eigen gemaakte windwijzer. Ik richting op die windwijzer en pats, het schot ging af. De windwijzer draaide een slag in de ronde. Ik had hem netjes een raak. Mooi, zegt de smid. Het is in orde. De buks waren ik weer bijs. Geef me nog eens even mijn keugeltje, zeg ik. Ik kreeg er de tweede kogel en toen mikte ik op de takken van onze appelboom. Pats, ook het tweede schot was raak. De spoorndes vleugen van de takken. Ik was het echt nog niet verleerd. Ik was altijd al een beste schutter in die zeur, zeg ik trots. Nou, zegt de smid, ik heb nog één keugeltje, verpaft die dan ook maar. Geef op, zeg ik. Ik stop de laatste keugel in de buks en ik keek eens rond naar een doel. Annegien en de buurvrouwen stonden bij ons en ze keken vol bewondering naar mijn schutterstalenten. En toen zegt Annegien, I love him. Dan schiet hij op dat witte ding tot bij de buurt. Dat ze door aan u al man te pronken hebben. Mijn hele uitzicht van u te keuken is bedurven. Schiet hem aan Vlaanderen, gaat Jan. Ik begon te lachen. Nou, toe dan, scherpschutter, zich Annegien. Waagt er eens een schot aan. Je kunt gerust doen, hè. Ze bent van mij naar vroeg de deur u de gang. Als dat pronkstuk aan Vlaanderen op de grond ligt, kunt ze ook wel denken dat het er afgevuilden is. En misschien vergeten ze dan wel weer een nier te kopen. En dan kan ik tenminste weer zonder ergernissen uit het keukenraam kijken. Hoe het kwam, meesten, weet ik niet. Maar zonder de vierde binaar te denken, drukte ik de buks aan de schouder en nam het witte doel in het vizier. Pats, zegt de buks. De pot wiebelen een keer op de pol, maar hij bleef hangen. Mis, klungel, zegt Annegie. Niks ervan, zegt de smid. Hij heeft dat ding echt wel een raak, gaat Jan. En als hij goed kikken, hij dwars door de boeien me scheuten. Wacht eens even, ik zal de verenkikker eens even ophalen. De smid kwam terug met de verenkikker en toen hij even me keken had, gierende van het lachen. Missen, laat me nu rap naar binnen gaan. Gaat Jan heeft dwars door de boeien me scheuten. Er zit een klein rond geugien in. Fruit, ik weet er nu wel dat de buks weer goed werkt. Ik zat er wel een beetje over in. Maar Annegie had liever gezien dat de aflaan scheuten was. De volgende keer neem je maar een kanon, gaat Jan. Want nu ben je hem nog niet kwijt. Hij zou eens wel lek, zegt de smid grinniken toen we aan de koffie zaten. Ah, fijn, wie wachten af wat er gebeurt. Alles goed en wel, zegt Annegie. Ik heb graag vrede met alle buren. Maar het is geen manieren van doen dag aan dag het uitzicht van een meester te bederven. Als ik uit het raam kijk, wil ik ook wel eens wat anders zien als dat witte ding. De hele dag bleef het beroemde meubelstok op de polen hangen. S'avonds tegen een uur of half elf ging ik naar achteren om de schuren te sluiten en toen zag ik nog net dat de gepensioneerde buurvrouw het ding naar binnen haalde. Nou, Annegie, zeg ik even later, hij is naar binnen. Maar buurman zal vannacht wel een kuiertje naar de gang moeten maken, want hij is echt niet woord te dichter meer. Ik hoop dat ze het niet in de gaten hebben. Dan is het dat het mijn schuld is. Afijn, wie ging samen naar beren? En wie sleept lekker naar al die emoties? De volgende dag zaten we aan het brood. En ik had net in Annegie gezegd. Zal mijn benieuwen of onze gepensioneerde buren vannacht nog last gehad heb van lekkage? Toen de smid met een lawaai van wonder en geweld kwam binnenstoven. Meesten, meesten, zegt de smid. Hij het alles zien? Hij het alles zien? Wat te zien, vroegen Annegien en ikken. Gooi de geschouw mee naar de keuken. En kijk eens voorzichtig door het keukenraam. De buurvrouw heeft alle beide dekens al in de aan de linde hangen. Je kunt gerust aannemen dat ze gisteravond, toen ze dat ding in huis hadden, helemaal niet in de gaten had hem, dat in de boeien een geugie zat. Nou, de rest kun je er dan verder wel bij bedenken. Wie steuven naar de keuken en inderdaad in de tuin van onze buren hingen de dekens te wapperen in de wind. En op hetzelfde moment kwam de buurvrouw in de buiten met het ding in de hand. Ze leupte mee in het vuilnisvat. Wie zagen dat ze het ding een keer omdraaien en met een verwonderd gezicht keek ze naar de boeien. Toen haalden ze de schouders op en met een smak verdween die lillijke witte pispot in het vuilnisvat. Zo, zegt Annegie, dit bouwen kwiet. En ik hoop dat ze zo schrikken is, ben dat ze er nooit geen ene meer aanschaffen. Maar door Ben wie geen een van beiden zeker van.

0: Nou, ook nostalgie, hè?
1: Ja, pure nostalgie.
0: De Broeders Brouwer, ja, dat is ja. ook een standbeeld voor neerzetten.
1: Ja, hè, dit afgelopen zomer, hier, ja. ja. Wie ging altijd naar die voetbalfeesten in hier? En speciaal voor de Gebroeders Brouwer, ja, jongen. Ja, gosh, die ja, liep wachten, hoor. Man. Tijdens ja. ook geweest.
0: Ja.
1: Maar ik heb een nieuwe, hè. Wil ja, helemaal, nog wil ik graag...
0: Vrouw Wennemars.
1: Vrouw Wennemars, ja. Die stukjes die ze schrijft, ik blijf het mooi vinden. En dit keer gaat het over dat ze verkeerd antwoord geeft wanneer er een televisie verkocht moet worden. We hadden een televisie nodig voor in ons nieuwe huis. Dus wie naar de Mediamarkt? Ja, in Zwolle woon doe je dat, hè? Dat is dus ook lokaal koop, ja. Al is het een landelijk iets.
0: Tuurlijk.
1: Geen idee waarom ik eigenlijk meeging, want ik heb helemaal niks met elektronica, zegt ze. Hij, Erben dus, ging alvast te parkeren. Ik ging alvast de winkel in. Er kwam een aardige jonge man van de afdeling televisies op me af. Dus even later stond ik samen met hem te kijken naar een hele wand met televisies. Ik wist wat ik zag, ik wist de moeite, maar verder wist ik niks te vragen over een televisie. En dat gaf ik ook eerlijk toe. En het mijn man komt er zo aan was ook niet erg sterk. Een paar tellen later kwam de man in kwestie aanlopen. En die weten Erben borstkasten vooruit. Dat is misschien toch een ding, alsof hij even wil laten zien dat hij wel verstand van zaken had. Maar in feite had hij ook weinig vragen over de televisie. Een soundbar, bedacht ik opeens, direct wel eens van gehoord. Die moet wie ook nog. Had ik toch nog iets nuttig bier dragen. Maar nog voordat de jongen een mooi verhaal kon vertellen doorover, zich Erben iets raars als, dat komt nog wel een keer. Echt heel raar. Ik dacht dat bier een televisie heuren. Ik werd een beetje overduveld en ik werd ook een beetje boos. Waarom hangt dat bord door, vroeg ik aan de jongen, om het ongemak te verdrieven. Er stond met grote koolletters op, kalibreren. Ik dacht, wat is dat nu? Dat wilde ik net voorstellen, zegt de jongen, en hij loopt voor ons uit naar twee televisies. De bovenste met niet zo mooie kleuren en de onderste met prachtige kleuren. Voor €50 extra kunnen we uw televisie alvast kalibreren. Dan kreeg hij betere kleuren van. Goeie kleuren leek me wel fijn. Dat dan maar doen, vroeg de jongen. Zeg hier het maar, zegt Erben, terwijl het toegeeflijk mijn kant op keek. Ja, ja, doen, was mijn reactie. De ogen van Erben werden groot van ongeloof. Toen gingen er meer rond. En toen knepen ze een beetje dichter, zoals die kleine spleetjes als ze hellig wordt. En vervolgens viel mij een spottende blik ten deel. Ik had helemaal het verkeerde antwoorden gegeven. Ikke, de vrouwen, de kneus. Ikke, die niet deur had. Dat het gewoon een simpele truc was om ons wat extra geld uit de zak te kloppen. Hij zeeg het nog net niet hardop, maar zijn ogen zeiden alles. Ik had weer eens als vrouwen een faalt. Zo voelde het. Dus ik ben in de winkel uit. Doei, kreeg het in de rummen met jullie televisie. Ik loop er weer naar huis. De volgende man, het was op een zondag, werd de televisie al geleverd. Er ben natuurlijk kabouter die ze was vannacht, zei Erben met een smerig lachje, die vannacht speciaal voor ons deze televisie hem gekalibreerd. Ja, Erben, vrief het er nog maar eens even in. Het zal allemaal wel, maar hij hangt nu wel aan de muren. En hij deed het. En de kleuren zijn echt mooi. Geen met vrouwen, hè?
0: Ja, dat zijn met vrouwen.
1: Geen met vrouwen.
0: Ja. Ja, maar het is allemaal verkooptactiek.
1: Techniek.
0: Ja, ik heb hier een concurrent van ons werk. We hadden zelf natuurlijk ook een winkel. Maar daarvoor moest ik van mijn vader en zoon is gewerkt. Dus moest ik bij Wouda. En dan kreeg ik ook verkooptraining. Maar dat, ik ga het niet allemaal op de radio zeggen. Maar er waren wel trucjes bij wat heel simpel was. Dat de mensen toch iets meer gingen betalen.
1: Ja, maar wat denk je van al die training die mensen kregen aan die telefoons die op?
0: Ja, precies hetzelfde. Ja,
1: ja, mevrouw, dat, dit en dat, zo is er zoveel niet genoeg. Nou,
0: die opbellen, ja, dat vind ik
1: ook. Ervan. En nu kreeg je zo'n blik, een metaalstemmen.
0: Ja, ja.
1: Ja, dat is vertraining en dat wordt dan nog een keer. En doellijn. En, jongen. Maar als ze mij soms hun schelden, als dat muziek in al steekt, dan drukken ze mij daar weg.
0: En dan bel je nooit weer op.
1: Oh, jongen. En
0: dan, nou, eventien, het zit er weer een beetje op, hè. Ja. We hebben nog 2 minuten, dus kunnen we een stukje muziek gooien. Nog aan James Last nog even achterhand. Maar nou, het was allemaal weer
1: nostalgie.
0: Mooi. Nostalgie. Maar dan een mooi onderwerp. En dan volgende week boden weer.
1: Wie gezondheid
0: boden. Maar dan met Bettes weer.
1: Dan is Bettes er weer.
0: Nou,
1: die had vanavond geen vervoer. Is nog Breugen trouwens, want ik ben ook op de fietsen.
0: Dus je bent
1: ik ben wel op de fietsen.
0: Dus ben wel Breugen.
1: Ja,
0: als kun je altijd een kantje wel met de bussen nu brengen.
1: Oh, dat is dan wel weer het gemak van de
0: bussen. Kan de fiets zo achterin.
1: Dat is dan weer het gemak van de bussen.
0: Ja. Nou, luisteraars, bedankt voor het luisteren allemaal. Het was weer gezellig. En we zijn weer begonnen met de goede start. En volgende keer gaan we het weer over de klederdrachem. Dan gaan we echt beginnen.
1: Ja. En we gaan het weer hebben over Gert-Jan natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar ben de meesten met boeken, met oude verhalen. Alsjeblieft, bel me. Schiet me aan Zan. Ik loop altijd wel anders. Ja. Want ik wil het heel graag hebben, al dat materiaal.
0: Okay. Die aan de boeken zat?
1: Nog niet.
0: Oh.
1: Nog steeds niet.
0: Oké, okay. Nou, ik heb er ook nog zat dus.
1: Ja, maar staan er oude verhalen.
0: Ja, zeker. Anders verzinnen we ze wel.
1: Goed zo. Ja, boven goed.
0: Ja, nou, bedankt en tot de volgende keer.
1: Tot
0: maar weer.
1: De volgende.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. McDonald's Nederland is op de vingers getikt door de inspectie Leefomgeving en Transport. De fastfoodketen biedt klanten nog steeds wegwerpbekers aan, terwijl dat sinds 2024 verboden is. De inspectie neemt dat McDonald's extra kwalijk, omdat het een toonaangevend bedrijf en een grote speler is. In de ruim 260 vestigingen in Nederland worden jaarlijks 175 miljoen drinkbekers verstrekt. De fastfoodketen heeft beloofd vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Als het bedrijf die belofte niet nakomt, moet het van de inspectie dwangsommen betalen van €625.000 per overtreding. Vorig jaar stootte het verkeer in Nederland minder CO2 uit dan in 2024. Het is voor het eerst sinds de coronajaren dat de uitstoot daalt. Het gaat om een daling van 1,6%, meldt het CBS. Vooral personenauto's stoten minder uit, hoewel het aantal gereden kilometers toenam. Het komt vooral doordat er steeds meer elektrische auto's zijn. Ook bussen zijn de afgelopen 10 jaar veel schoner geworden. In Nepal zijn 2 mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt ruim een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het officiële dodental van de overstroming is vanochtend opgelopen tot 1287. Verwachting is dat het nog verder op zal lopen. Ruim 5000 mensen worden nog vermist. Oud-PvdA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezing van volgend jaar volgt zij de huidige fractievoorzitter Paul Rozemuller op, die afgelopen zondag aankondigde dat hij de politiek verlaat. Hamer was van 2014 tot 2022 voorzitter van de SER. Daarvoor zat ze 16 jaar in de Tweede Kamer voor de PvdA, waarvan enkele jaren als fractieleider. Het weer, het is bewolkt en er zijn af en toe buien. In het noorden kan vooral veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten en het wordt daarbij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31 33.

0: luistert naar Magazine 50+. Een luchtig nieuwsprogramma met gezellige muziek op Lou FM.
1: Goedemorgen, welkom bij het programma Magazine 50+. Mijn naam is Dini van Wezep. Dries, bedankt voor de vroege uurtjes, oftewel de ochtendspits. Een paar weken geleden konden we brommers kieken. Hier ga ik nog wat over vertellen. Heb respect voor de scheidsrechter. Over vleermuizen, het dagboek van de herdershond en een column van Annemiek. Maar we horen eerst Snelle en Thomas Agda met Papa heeft weer wat gelezen.

Brommerskieken in Elburg. Bezitters van Oldtimer Bromfietsen wisten op zaterdag 15 augustus Elburg goed te vinden. Oldtimer Bromfietsclub Elburg en omstreken en CBS-CEO hebben dit voor de 14e keer georganiseerd. De meestal perfect gerestaureerde brommers werden die dag in de Beekstraat voor het vertrek van een mooie rit geshowd, vertelt Ruud Wijnen. Op zich al een prachtig gezicht. Maar de bijrijders van deze oude brommers vertellen ook graag aan geïnteresseerden van alles over deze brommers. In 2011 richtten Ruud Groen, Bertus van der Heijden en Ruud Wijnen de Oldtimer Bromfietsclub Elburg en omstreken op. Ruud Groen en Ruud Wijnen woonden dicht bij elkaar. Het viel Ruud Wijnen op dat er aan de gevel van Ruud Groen een Oldtimer Bromfietsschildje bij de deur hing. Contact is dan zo gelegd. De twee kwamen met elkaar in gesprek. Ruud Groen reed toen al regelmatig met Bertus van der Heijden tochtjes op de oude brommers. Het was hun stille wens om dit in een grotere groep te doen. En zo ontstond de Oldtimer Bromfietsclub en omstreken. Inmiddels bestaat de club uit zo'n 190 leden die door Ruud Groen door middel van e-mail op de hoogte worden gehouden over de te rijden ritten. Ook neemt de club regelmatig een ander oldtimer manifestatie deel en daarbij is het een graag geziene gast. Iedereen met een oldtimer bromfiets mag deelnemen, lid of geen lid van de OBCO. Wel moet men zich ter plekke inschrijven. Voor de onkosten wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Wat overblijft wordt gedoneerd aan een goed doel. Nadat ze een rit van ongeveer 85 kilometer hebben gemaakt, staan ze nog een poosje opgesteld aan de Beekstraat, waar ze bewonderd kunnen worden door het publiek. Oude herinneringen komen dan weer boven bij het lezen van de merken Sundap, Chrysler, NSU, DKW, Sparta, Yamaha, Mobilet en Berini. Zoiets als, ik had er vroeger ook zo één. Aan de deelnemers wordt zolang de voorraad strekt een mooi passend rallyschildje verstrekt, aangeboden door bedrijven in Elburg en omgeving. Het zou mooi zijn als deze traditie voortgezet kan worden. Het is altijd een mooi gezicht al die verschillende bromfietsen te zien. Maan met waar ga je heen?

Respect voor de scheidsrechter. Een poosje geleden las ik dit op Facebook. De omgekeerde wereld. Stelt u zich eens voor, u staat bij de kassa van een supermarkt. De bonusaanbieding scant niet direct. De kassière probeert het nog een keer en nog een keer. In plaats van rustig te wachten, stapt u woedend naar voren. U gaat op 5 centimeter van het gezicht staan. Zwaait met uw armen en roept, kan het niet wat sneller? Koop eens een bril, zodat je die streepjescode kunt vinden. Dat is natuurlijk absurd. De filiaalmanager zou u waarschijnlijk vriendelijk maar dringend verzoeken de winkel te verlaten. Omstanders zouden hoofdschuddend toekijken, want zo ga je niet met mensen om. Of neem de postbode. Hij bezorgt per ongeluk een brief bij de verkeerde voordeur. Dan rent u toch niet samen met uw partner en kinderen de straat op om hem met 5 man te omsingelen? Niemand duwt hem tegen zijn borst om excuses te eisen namens de hele buurt. Nee. We begrijpen dat mensen fouten maken. Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Dat hoort bij het leven. Zeldzaam van Fleming en Guus Meeuwis.

Tenminste, tot zaterdagmiddag 2:30. Want zodra de witte kalklijnen van een voetbalveld in zicht komen, lijkt er toch iets vreemds te gebeuren. Het is op sommige voetbalvelden alsof menselijk gedrag tijdelijk wordt uitgeschakeld. Ineens is de scheidsrechter vogelvrij. Maar dan? De scheidsrechter fluit resoluut voor een overtreding binnen het strafschopgebied en wijst zonder aarzelen naar de stip. Op dat moment lijkt het alsof de voetbalwereld vergaat. De trainer van de verdedigende ploeg schiet als een raket zijn duck-out uit, zwaait wild met zijn armen en roept luidkeels: "Man, man, man, waar ben je mee bezig, man?" Rond de scheidsrechter bestaat direct een menselijke storm. 5 spelers van de verdedigende partij omsingelen hem alsof hij zojuist de misdaad van de eeuw heeft gepleegd. Met rode hoofden, wapperende armen en blikken vol ongeloof protesteren ze. Supporters springen overeind, slaan hun handen voor het gezicht, schreeuwen richting het veld en gedragen zich alsof ze persoonlijk slachtoffer zijn geworden van een gerechtelijke dwaling. De man of vrouw met de fluit is vaak een vrijwilliger die volwassen vaders laat veranderen langs de lijn in amateur hooligans. De trainers, spelers en spelers die zelf moeite hebben om een pas over 5 meter te geven, verwachten van de scheidsrechter de foutloosheid van een hartchirurg. En sommige trainers zijn ervan overtuigd dat ze vanaf 50 meter afstand beter zien wat er gebeurt dan de scheidsrechter die er met zijn neus bovenop staat. Dat noemen we in voetbaltermen emotie. Tja, als het avond is van Susan en Freek.

Onlangs maakte ik het zelf weer mee tijdens een jeugdwedstrijd op landelijk niveau. Een trainer eiste dat ik een speler zou bestraffen voor iets wat ik niet had gezien. Toen ik uitlegde dat ik onmogelijk kon straffen voor een waarneming die ik niet had gezien, accepteerde hij niet. Hij besloot met zijn hele team van het veld te stappen. Twee jeugdteams waren de dupe. Het publiek stond erbij te kijken en ik werd neergezet als totaal onbekwaam. Terwijl ik simpelweg deed wat iedere scheidsrechter behoort te doen, beslissen op basis van wat hij werkelijk heeft waargenomen. Dat bracht mij opnieuw bij dezelfde vraag. Waarom accepteren we op het voetbalveld gedrag dat we in de Albertijn zouden beschouwen als ronduit onbeschoft? Misschien moeten we de rollen eens omdraaien. Volgende week fluit Harry helemaal gek van zijn hobby weer een wedstrijd. En stel dat hij een situatie anders ziet dan jij. Laten we dan eens niet schreeuwen. Laten we niet schelden. Laten we niet doen alsof de uitslag van deze wedstrijd bepalend is voor de wereldvrede. Laten we rustig blijven. Laten we na afloop gewoon naar hem toe lopen, hem een hand geven en zeggen: bedankt voor de fluiten, Harry. Met deze beslissing van je ben ik het niet eens, maar dat kan gebeuren. Geen probleem, je doet tenslotte je best en jij hebt de leiding. Volgende keer beter. Gewoon alsof hij een mens is. Net als die cashière en de postbode. Zullen we dit afspreken voor het nieuwe seizoen? Een mooie competitie toegewenst. Ik kan je niet vergeten van Mart Hoogkamer.

Vleermuizen, mysterieuze nachtbrakers. Over vleermuizen doen veel griezelverhalen de ronde. Onterecht, want de diertjes die hier in Nederland rondfladderen zijn weliswaar mysterieus, maar ook ongevaarlijk, ingenieus en vooral heel nuttig. Onbekend maakt onbemind. Het geldt zeker voor vleermuizen. Vanuit het niets lijken ze in de zomer tijdens de schemering rond te fladderen. Daardoor vinden veel mensen ze mysterieus, anderen zelfs angstaanjagend. Toch is bang zijn niet nodig. Van de ruim 1400 soort vleermuizen in de wereld voeden zich slechts 3 Zuid-Amerikaanse soorten zich met kleine beetjes bloed. Niet van mensen, maar van vee. Alle andere vleermuizen eten fruit, nectar en insecten. De ongeveer 20 Nederlandse vleermuizensoorten voeden zich alleen met insecten. Vleermuizen zijn ingenieuze roofdieren. Ze hebben net als mensen armen, vingers en benen, alleen zit daar vlieguit tussen. Perfect voor de jacht op vliegende insecten. Het enige nadeel, daardoor kunnen ze zich niet zelf een hol graven. Hierdoor zijn ze afhankelijk van al bestaande schuilplaatsen. Spechtengaten in bomen bijvoorbeeld, maar ook scheuren in muren of een schutplekje in de spouwmuur. Aan een minime ingang hebben ze dan genoeg. Vleermuizen zijn namelijk klein. De meest algemene vleermuis van Nederland, de gewone

Als rond de schemering de muggen en nachtvliegen dus beginnen te vliegen, worden de vleermuizen actief. Ze zijn daarvoor uitgerust met een ijzersterk wapen waarmee ze hun weg kunnen vinden in het donker. Ze maken gebruik van echolocatie. Daarbij stoten ze voor mensen onhoorbare hoge geluidjes uit. Met behulp van de terugkaatsende geluidsgolven kunnen de vleermuizen zich een beeld vormen van de omgeving. Ontdekken ze een insect, dan veranderen ze razendsnel van koers, grijpen het dier, stoppen het al vliegend in hun bek en gaan weer verder. Dat is het fladderen dat geregeld te zien is in de lucht. Die fladdervluchten zijn keihard werken voor de vleermuizen. Om op gewicht te blijven moeten ze afhankelijk van de vleermuissoort tussen de paar honderd en paar duizend muggen per nacht eten. Het zijn dus nuttige nachtwerkers. Tijdens het jaarlijkse evenement Nacht van de Vleermuis, wat is geweest op 28, 29 en 30 augustus, werden er door het hele land vleermuisexcursies georganiseerd. En wil je er nog wat over weten, info@nachtvandevleermuis.nl. En dan horen we Jan Smit en Marco Schuitmaker met Van Hasselt tot in Gent.

Slingeren met Erik Oudekerke. Dagboek van een herdershond was in 1978 het eerste dramaproductie van Joop van den Ende. Twee seizoenen lang leefde een groot deel van Nederland mee met de avonturen van Erik Oudekerke, Jode Meijeren. Aan het begin van de 20e eeuw wordt hij kapelaan in een Limburgse gemeente. Door zijn naïviteit botst Erik regelmatig met de plaatselijke bevolking en zijn conservatieve baas, pastoor Bonhomme. Opvallend is de voice-over van Kees Brussen die de beschermengel van de kapelaan een stem geeft. Alle 16 afleveringen zijn te beluisteren op de schatkamerbeeld-en-geluid.nl. Dagboek van een herdershond is gebaseerd op de deels autobiografische trilogie Chroniek in het parochie van Jacques Schreus. Tussen 1914 en 1926 was hij pater in Stein, vlakbij Geleen. In die periode werd daar de grootste steenkolenmijn van Europa gebouwd. Dat thema komt ook terug in zijn boeken en de serie. Schreus overleed in 1966, 12 jaar voordat de serie werd uitgezonden. Hij ligt begraven op de kloosterkerkhof bij Kasteel Stein. Het kerkhof en de kasteeltuin zijn gratis te bezoeken. Het deels vervallen kasteel is toegankelijk tijdens open dagen. De eerste is geweest op 22 augustus, de volgende zijn 13 september en 17 oktober. René Vroger met Alles kan een mens gelukkig maken.

Een van de terugkerende locaties in de serie is Café Keizer, de kroeg van Waard Vroemen. In werkelijkheid was dit pand geen horecabedrijf, maar een voormalige fruitboerderij. Dit deel van Zuid-Limburg staat al eeuwen bekend om de hoogstamboomgaden. Vroeger maakte men stroop van de vruchten, die was lekker zoet en lang te bewaren. Het lekkerst is fruit in dé lekkernij van Limburg, fly. Bakkerij De Lekkerbek heeft onder andere vlaaien met appel, kruisbes, bosbes en kersen. Heerlijk op een van de bankjes op het Vroenhof, met uitzicht op de kerk waar Erik Oudekerke preekte. Elke aflevering van Dagboek van een Herdershond begint met een Graming non-muziek en dezelfde beelden. Kapelaan Oudekerke, die slingerend over een mooi heuvelweggetje fietst en valt. De precieze plek is de idyllische Steenbergse weg in Mes. Door het dorp lopen een fietsroute die in het teken staat van de bevrijding van het Maasdal. Toepasselijk, op 12 september 1944 werd Mes als eerste Nederlandse dorp bevrijd. De 20 kilometer lange tocht is te vinden op visitzuidlimburg.nl. De route loopt niet precies over de Steenbergse weg, maar fans van de serie nemen een omweg voor een nostalgisch gevoel en een mooi uitzicht op Mens. Laat me leven van Gerard Joling en Tino Martin.

Er zijn geen standbeelden in IJsden die direct verwijzen naar het dagboek van een herdershond. Op de Vroenhof staat wel een kunstwerk dat zijdelings met de serie te maken heeft. De Kraam en Jon stelt 6 mensen voor die hand in hand dansen. Regisseur Willy van Hemert hoorde tijdens het filmen leden van de plaatselijke fanfare Kraam en Jon muziek spelen. Een traditiekoordans uit de regio. Het werd de herkenningstune van de serie. Kapelaan Oudekerk kwam fietsend IJsden binnen. Hij had ook de boot kunnen nemen, want het dorp ligt aan de Maas. Het is dé plek waar de rivier Nederland binnenstroomt. Vanuit het dorp loopt de mooie wandelroute van 7 kilometer naar de IJsder Beemden. In dat natuurgebied werd vroeger grind gewonnen. Nu is het een rivierbos met plassen en open vlakten waar Galloway runderen en koningspaden grazen. Pas op bij hoogwater, dan stroomt de Maas het gebied binnen. De serie speelt zich af in Geleen, maar de buitenopnamen waren grotendeels in IJsden, 30 kilometer verderop. Door de vele herkenbare gebouwen is de sfeer van Dagboek van een herdershond er nog te voelen. Een speciale wandeling voert langs plekken waar de serie opgenomen is, zoals de Christinakerk. Een ander memorabel punt is het Ursulinenconvent, waar destijds de acteurs werden geswinkt en gekleed. In het voormalige klooster zijn tegenwoordig een museum over familiegeschiedenis en de VVV gevestigd. Daar is de Dagboek van een herdershondwandeling gratis op te halen. Rutger van Barneveld van Jij bent de zon in mijn hart.

cursus. Het ziekenhuis kondigt een glimlachcampagne aan, want een warme begroeting geeft rust en vertrouwen. Een wijs inzicht, geen spel tussen te krijgen. Waarschijnlijk is de cursus stug door blijven stralen, ook als je wordt uitgescholden, onontbeerlijk. Mijn geliefde was er goed in. In Indonesië sloeg hij de rij bij het stationsloket over en stapte zonder kaartje de trein in. Moe van de ondoorgrondelijke gezichten zonder een reactie stopte hij met zich langer te ergeren. Na 100 kilometer treinreis kwam een conducteur naar ons vervoerbewijs vragen. Mijn geliefde had de eeuwige glimlach van het land afgekeken en zei zacht stralend dat hij het kaartje ter plekke wilde aanschaffen. Dat bleek natuurlijk niet mogelijk, maar hij hield blij vol. Uiteindelijk droop de treinbeambte af, ontmoedigd door zoveel goedmoedige onnozelheid. Ja, mijn geliefde was mijn leven een boef, maar ik bedoel, ik heb veel van hem geleerd. De laatste tijd ben ik regelmatig in het ziekenhuis en geniet ik van de vriendelijkheid van, het moet gezegd worden, met name de vrouwen die me gastvrij in de hal ontvangen. Compassie geneest al bij de voordeur. Helaas hebben de mannelijke specialisten de lieftallige cursus nog niet gevolgd. Gelukkig kreeg ik hem al van mijn toenmalige geliefde. Ik blijf net zo lang warm glimlachen tot het professionele masker van de arts tegenover me openbreekt. Dan is er mijn intensief care. En dan zijn we alweer aan het eind van het programma gekomen. Het is bijna 11:00. Pascal, dank je wel voor de techniek. Samenstelling en presentatie deed ik zelf. Het team wens u een goed weekend toe. Tot de volgende keer. Dag. En tot slot horen we Wolter Kroes met Wat een heerlijke dag.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Duitsland is er opnieuw een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation geweest. Een wandelaar vond bij een transformatorstation in de buurt van Keulen ontstekingmechanismes. Ook bij hoogspanningsstations in Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg waren deze week incidenten. Daarbij werden ook explosieven gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Als dader is er een klimaatactivist in beeld die in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste. Maar ook wordt rekening gehouden met buitenlandse actoren zoals Rusland. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan. Dat constateert de inspectie Leefomgeving en Transport. Sinds 2024 zijn bedrijven verplicht om klanten herbruikbare bekers aan te bieden. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, heeft beterschap beloofd. De Nederlandse reisapp Polarsteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. En daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polarsteps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Zangeres Roxy Dekker geeft volgend jaar een concert in de Johan Cruijff Arena. En daarmee is zij de eerste vrouwelijke artiest uit Nederland die een solo show geeft in het Amsterdamse stadion. De 21-jarige Dekker kondigde het nieuws gisteravond aan in een video op Insta. Daarin krijgt ze in de arena voetbaltraining van Louis van Gaal. Gisteren is Dekker begonnen aan een reeks van 4 concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het concert in de arena, waar ruim 70.000 mensen in kunnen, is volgend jaar op 24 april. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
3: Jouw stem is geld waard.
4: Loop Media doet mee aan Rabo Club Support.
3: En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media. Want jouw stem helpt ons verder. Blue Media. Media die ertoe doet.
5: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij Loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
6: Bij Belen Lastechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lastechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: Welkom bij Glorieklanken, een programma met geestelijke muziek op de vrijdagmorgen bij Lou FM.
1: Goedemorgen, welkom bij het programma Glorieklanken. Luisteren naar de kapitein. Hoor nu mijn kind, God zoekt en vindt mensen verdwaald en uit de koers. Luister naar hem en op hem gericht. Open je hart en je oren als jij bent geboren, gedoopt en op Christus hoopt, ben jij voortaan een nieuw bestaan. Dan ben je in hem herboren. Al dwaal je af met zijn kompas, zoekt onze kapitein die dwalen. Ben je gemond, hij maakt gezond mensen met allerlei kwalen. Luister naar hem, hoor naar zijn stem. Hij brengt terug jou naar de veilige haven. Een koninklijk kind gezongen door het christelijk urkenvisserskoor Crescendo.

Als ik maar weet, gezongen door het koor Deo Jouvante, is bestemd voor mevrouw Tervelde. 1 september was u jarig. Nog van harte gefeliciteerd namens bewoners en medewerkers van het nieuwe Feitenhof.

Jezus is wachtend, gezongen door het christelijk gemengd koor Wijd Hem Uw Kunst, is bestemd voor mevrouw Els Visser Terpstra. Dit wordt aangeboden namens je broer.

De Heer is mijn licht, gezongen door het christelijk Urkenvissenkoor Crescendo, is bestemd voor mevrouw Mulder in het Nieuwe Feitenhof. Aanstaande maandag 7 september bent u jarig. Alvast van harte gefeliciteerd namens bewoners en medewerkers.

Samen in de naam van Jezus, gezongen door een christelijk gemengd koor Shalom, is bestemd voor de bewoners en medewerkers van het Hart van Thornspeak.

Heere mijn God, almachtige God, gezongen door de Verenigde Veders Koren, is bestemd voor de leden van de Ouderencommissie Doornspijk-Hoge Enk.

Tel je zegeningen, tel ze elke dag. Tel ze één voor één. En van klein tot groot, tel iedere zegen die je ontvangen mag en vergeet er geen. Wees zo tevreden met wat je hebt en vergeet nooit voor al deze dingen God te danken in je gebeden. Na het afscheid nemen hoort u Gij trouwe herder, gezongen door het christelijk mannenkoor Het Harde en Omstreken. En dit is bestemd voor de vrijwilligers van de kringloop, met name Francine Pletter, want zij werd deze week 80 jaar. Pascal, dankjewel voor de techniek. Samenstelling en presentatie deed ik Dini van Wezen. Het team wenst u een goed weekend toe. Dag, tot de volgende keer. En na het journaal, Ben Ransdorp met Middagmatinee.

0: 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er 32 vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar. De andere zijn tussen de 18 en 32 jaar. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Verdere details wil de politie niet kwijt. Volgens Omroep Gelderland woont op het adres een gezin met twee kinderen. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Voor de derde keer in korte tijd was er in Duitsland een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation. Dit keer in de buurt van Keulen. Er was geen schade. De politie onderzoekt of er een klimaatactivist achter zit die deze week in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste voor een aantal incidenten. De Nederlandse reisapp Polar Steps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. Daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polar Steps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Het weer nog. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na, zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A28 Zwolle richting Amersfoort, 7 kilometer tussen Harderwijk-Zuid en Amersfoort-Vathorst. De vertraging is nog geen 10 minuten. Op de N50 Emmeloord-Zwolle bij Kampen-Zuid, 4 kilometer file, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: 105.5. Dit is Lou FM.
6: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

0: Hier is Middagmatinee. Een gezellig lunchprogramma met nieuws en muziek voor Elburg en omstreken. Op Lou FM. Middagmatinee. Met Ben Ransdorp.
1: Luisteraars, bijzonder goedemiddag. Deze regenachtige dag alweer. We weten het, ja, september is begonnen. Maar goed, we straks natuurlijk lokaal informatie. Straks een speciale plaat, een speciaal nummer. Van de Ierse zangeres Enya. Nou, zou je zeggen, ja, dat is dat. Hoe, wat is dat dan? Nou, dat gaat allemaal over Dolly Parton. Het gaat over een farewell tribute song to Dolly Parton. Het duurt nogal 8 minuten, maar ja, het is, als je de muziek kent van Enya, heel erg mooi. Maar een beetje persoonlijke smaak natuurlijk. Het is dus new age-achtig. Dit soort type muziek. Goed, laten we beginnen met september. Want Dusty Springfield zegt dat de zomer is over. Nou, dat is waar.

Je kunt rustig stellen dat de hemel is open, want ja, dat regent behoorlijk. Maar als je ooit vroeger geluisterd hebt naar Veronica als zeezender, dan komt dit nummertje wel bekend voor, want het is een beetje verwerkt in een jingle. Goed, we gaan naar een nummer die in 1959 is het, van Connie Francis. Maar hij is vertaald door Siska Peters, Daar droom ik van, oftewel My Happiness.

Uit 1982, Siska Peters met Daar droom ik van, oftewel My Happiness. We gaan naar het eerste bericht, want het gaat over de eerste open repetitie van Christelijk Mannenkoor Het Harde. En omstreken heeft direct 6 nieuwe zangers opgeleverd. De eerste open repetitie van het mannenkoor en omstreken heeft direct... Oh, dat staat dubbel bovenaan en nog eens een keertje. Maar goed, een mooie aanleiding om de deuren nog een keer open te zetten. Op donderdag 10 september kunnen mannen die van zingen houden vrijblijvend aansluiten bij het mannenkoor. De eerste open repetitie afgelopen donderdag in MFC Aperlo werd enthousiast ontvangen. 6 nieuwe heren maken kennis met het koor en zongen direct mee. Maar wie vorige week twijfelde of die avond heeft gemist, krijgt een nieuwe kans. Donderdag 10 september houdt het mannenkoor opnieuw een open repetitie. Iedereen die graag zingt is van harte welkom om geheel vrijblijvend binnen te lopen. Onder leiding van dirigent Henk van der Maten wordt gerepeteerd aan het repertoire van het koor. Ervaring is niet nodig en aanmelden hoeft niet. Kom gewoon binnen en ontdek hoe het is om samen met ruim 100 mannen te zingen. De 6 nieuwe heren van afgelopen donderdag laten zien dat de stap om eens binnen te lopen helemaal niet zo groot hoeft te zijn. Het koor hoopt daarom donderdag opnieuw nieuwe gezichten te mogen begroeten. De tweede open repetitie is op donderdag 10 september om 19:30. MFC Aperlo, Stadsweg 27 in het Harde. Iedere belangstellende is van harte welkom om vrijblijvend mee te zingen. Nou, het volgende nummer is heel bijzonder. 25 augustus jongstleden, dus een paar dagen geleden, is Dolly Parton overleden. Nou, is er natuurlijk heel veel mooie nummers gemaakt van haar. Maar we hebben een Ierse zangeres, die heeft een nummer van haar geschreven. Dat duurt zelfs 8 minuten. Het is een farewell tribute song to Dolly Parton. Het is heel mooi, dus in augustus is dat geschreven of gemaakt. Laten we eens gaan luisteren naar het mooie nummer van Enya. Het heet Goodbye Dolly.

Nou, ik zou zeggen, het is toch wel heel mooi en heel indrukwekkend, dit nummer. Goed, we gaan weer naar een bericht, want het is 8 minuten verder. Ja. Het ontwerp voor een nieuwe uitkijktoren bij de speelweide Stakenberg is klaar. De nieuwe uitkijktoren gaat grotendeels lijken op een houten voorganger. Toch zijn er enkele belangrijke verschillen. Het uitkijkplateau wat groter in de toren wordt gebouwd van staal. Wanneer de bouw begint is nog niet bekend. De gemeente Nunspeet heeft het ontwerp van de nieuwe toren afgerond. De buitenkant wordt bekleed met kordenstaal. Met die materiaalkeuze moet worden voorkomen dat de constructie opnieuw wordt aangetast door hout, rot en vandalisme. De oude houten uitkijktoren was sinds de zomer van 2023 afgesloten. Dus de constructie was door houtrot en vernielingen niet meer veilig. In november 2024 stemde de gemeenteraad in met de vervanging van de toren. De nieuwe toren komt dus niet op dezelfde plek te staan. De gemeente wil hem aan de rand van de speelweide plaatsen. Binnen de hekken op die locatie is meer sociale controle vanaf de speelweide en de Stakenbergweg. Dat moet de kans op vandalisme verkleinen. De oude toren is inmiddels verwijderd en de gemeente heeft een nieuwe ontwerp toegevoegd aan de stukken voor de omgevingsvergunning. Zodra de vergunning is verleend, kan de aanbesteding beginnen. Daarnaast wordt duidelijk welk bedrijf de toren gaat bouwen en wanneer de werkzaamheden kunnen starten. Begin dit jaar meldde de gemeente al dat zij vanwege de kwetsbaarheid van hout had gekozen voor kortenstaal. Dus ik heb er eigenlijk nog nooit van gehoord, maar het is een bepaald soort staal natuurlijk. Goed,

0: Ja, waar kennen we dit nummer van? Natuurlijk van Sonny & Cher uit 1972. En dit is uit 1978. Kenny Rogers en Donny West van All I Ever Need Is You. We gaan naar 12 september, want is het Open Monumentendag en Nationale Orgeldag. En zoals elk jaar organiseren wij dan een concert in het museum. Jos van der Kooi heeft zijn leuke programma speciaal op deze dag afgestemd. Als thema voor zijn concert koos Van der Kooi voor muziek van 1320 tot en met 12 september 2026. Van der Kooi neemt ons mee door de eeuwen met muziek uit de 14e eeuw, de renaissance, de barok, de romantiek van de 19e eeuw tot nu. Het muzikale menu vermeldt klinkende namen als Bach, Mendelssohn en Zweelinck, maar ook anonieme componisten uit lang vervlogen eeuwen. Kom ervaren hoe vitaal de muziek uit ver en nabij verleden klinkt. Van der Kooi sluit af met een improvisatie ten ere van Monumentendag. En Jos van der Kooi uit 1951 is een eigenzinnig organist en improvisator. Zijn concertrepertoire omvat spliksplinternieuwe en oeroude muziek, zowat alles daartussenin. Het concertorganist van de Raad van State in Den Haag en kerkorganist van de Armeniuskerk in Rotterdam. Als bestuurslid is hij betrokken bij de stichting Nationaal Orgelmuseum in Elburg. Bijna 40 jaar was hij organist van iconische Westerkerk in Amsterdam. Als stadsorganist van Haarlem gaf hij ruim 400 concerten op het wereldberoemde orgel van Sint-Bavo-kerk. Hij doceerde onder andere het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en de Universiteit in Leiden. Nou, tot zover dat bericht dan. Het concert op 12 december begint om 16 uur en duurt ongeveer een uur. De toegang tot het concert is gratis.
1: Lou FM middagmatinee met een instrumentaaltje.

0: De Jumping Jewels uit 1961 met Ole Quapa. Maar waar kennen we dit van? Ja, het orkest van Melando. En dat was allemaal in 1953. We gaan naar de conferentie, weer die Najib Amhali. En dat betekent vastzitten in de lift. En daar de consequenties van.
1: Ik heb wel eens vastgezeten in de lift. Dat is ook een traumatische ervaring, hè, voor een kind. Ben je mensen wel eens vastgezeten hier in de lift? Wonen mensen in een flat?
2: Nee, in een jeep. Je bent hier in Amsterdam in een grachtengozer. Ja, we wonen toen niet in een flat, man. Ja, een lift naar mijn wijnkelder misschien. Maar niet... Waar heb je het over? Gast.
1: Nee, niemand. Ik hoorde iemand, ja, maar je heeft vastgezeten in de lift. Ja, meneer, waar zat u vast in de lift?
3: Ja, in een flat vaak
1: ook. In een flat. Maar waar is dat? In welke plaats?
3: In Delft.
1: In Delft. Ah, en hoe lang zat u vast in de lift?
3: Kwartier.
1: Was u bang? Nee, ook niet huilen. Moest u niet huilen? Nee, ik ook niet. U had een vriendinnetje mee? Ah, een kwartiertje lang. Wat leuk. Maar wat gebeurde er ook wat in een kwartiertje? Nee, dat kan u niet vertellen hier. Nee, maar het wordt niet opgenomen, hè, hier. Was dat vriendinnetje? Wat u nu... Nee, was een andere. Oh, daar weet ze niks van. Nee, dan moeten we zachtjes praten, anders hoort ze ons. Geweldig, meneer. En wie heeft ze toen bevrijd? Wie kwam daar om die lift open te doen?
3: De brandweer.
1: De brandweer? Heeft gewoon 112 gebeld?
3: Nee, dat had je toen nog niet.
1: Dat had je nog niet? Nee, dat heette 911, toch? Was de noodknop. Als je op de noodknop drukte, dan kwam de brandweer. Ja. Maar u dacht even wachten nog, hè?
2: U bluste dat vuurtje zelf al even.
1: Geweldig. Mooi, ja. Ik heb anderhalf uur vastgezeten. Ik scheet in mijn broek. Ik ben echt letterlijk. Bij mij had je geen noodknop, hè. Er was geen noodknop. Er was geen intercom, niks. Ik ging kranten lopen. Ik was een jaar of 13. Mag helemaal niet. Maar die vriend zei, je krijgt 5 gulden. Ik zei, oh, ja, ik kom. Ik zeg, hoe laat? Hij zegt, 5 uur in de ochtend. Dus ik vroeg het aan mijn moeder. Moeder zegt, niks daarvan. Jij gaat niet om 5 uur weg. Dus ik sneakte weg. Ik deed een joggingbroek aan. Ja, ik deed een hemdje aan. En een trui. En een shalom, want het was koud. En shalom. Shalom. Shalom. Shalom. En ik loop naar buiten en ik voel ineens, want 's morgens vroeg moet ik vaak, dat is mijn poepuurtje, moet ik poepen. Dus ik denk, oh nee. Ik denk, nee, dan kom ik te laat. Dus ik stap die lift in met toch een beetje in mijn buik. Dus ik druk op de begane grond, de deuren gaan dicht, hij gaat een stukje naar beneden en hij blijft hangen. En ik hoor, kriri, en het licht gaat uit. En ik doe, prataratatatatata. Ik liet het lopen. Van angst. Plop, en het licht ging weer aan. Ik denk, oh, gelukkig. En ik probeerde open te doen. En toen kwam die zank. Maar het duurt, hè? Als je broek hebt gepoeld, duurt het een paar voordat je ruikt. Dus ik had een joggingbroek, ik kon hem zo... Oh, godverdomme. Dus ik heb in mijn broek gepoept. En in een joggingbroek, als je dat aan hebt... Ik weet niet of mensen wel eens in de broek hebben gepoept in een joggingbroek. Nee, niemand teken, natuurlijk. Dan gaat het zo hangen en flippen, weet je wel. Ze zitten van, shit, wat moet ik nou? Ik trek mijn onderbroek aan. Maar ja, waar moet je het weggooien? Het is een lift, je kan nergens kwijt. En toen dacht ik... Ik ga echt geen hulp roepen. Ik denk, straks komt de brandweer. Trekken ze die deur open. Zeg, kom. Een uur heb ik zitten wachten tot die stank een beetje weg was. En daarna deed ik, hallo? Hallo? En toen hoorde ik, hallo? Meneer, ik zit in de lift vast.
4: O jee.
1: Die gaat hulp zoeken. Maar er gebeurde niks. Meneer, wat gaat u doen?
4: Ik pak de trap wel.
1: Wat? Die man kwam niet uit de flat. Want kwam je uit de flat, dan had je geholpen. Dat is flat. Tenminste, in mijn tijd was dat, je hielp elkaar. We kenden elkaar ook allemaal.
0: Dat zou dan heel leuk toch wel, Natiep. We gaan met een stukje verhaal weer verder. Want op vrijdag 11 september 2026 vindt in de Noord-Veluwe een grote zwerfvervuil opruimactie plaats. Een mooi initiatief van de Rubisch Foundation, georganiseerd in samenwerking de gemeente Elburg, Oldebroek, Nunspeet, Harderwijk en Putten en de Rijkswaterstaat. Iedereen kan mee helpen. Aanmelden kan via www.indagschoon.nl /Noord-Veluwe. Deelnemers ontvangen aan een hesje, grijper, vuilniszakken om op pad te gaan. De Lions Club Elburg Oldebroek organiseert eerder al een eigen initiatief zwerfvuilacties en ondersteunt deze gezamenlijke actie van harte. Daarbij hebben we een leuke tip gebruikt tijdens het opruimen, de app Helemaal Groen. Met Helemaal Groen maak je zichtbaar waar je zwerfafval hebt opgeruimd. Activeer de app wanneer je begint en jouw afgelegde route verschijnt als een groen lijntje op de kaart van Nederland. Zo zie je niet alleen waar je zelf bent geweest, maar ook waar anderen al actief zijn geweest. Na een maand verkleurt de route naar oranje en 2 maanden later naar bruin. Loop je de route opnieuw, dan wordt deze weer groen. Zo motiveert ze Helemaal Groen mensen om regelmatig op pad te gaan en samen steeds meer straten, bermen en paden schoon te houden. En dat werkt. Deelnemers hebben dit jaar tot nu toe al 112.662 kilometer geregistreerd, schoongehouden. In heel Nederland zijn duizenden deelnemers actief en iedereen kan meedoen, jong of oud, loophond, fietshond of met een scootmobiel. Je kiest zelf waar en wanneer je dat opruimt. En kunt dat aanmelden, kun je daarbij www.1dagschoon.nl/Noord-Veluwe. Dat is zover dan dit. Het tijd weer voor de mini-special. Ik weet niet of ik het helemaal ga redden. Maar anders gaan we natuurlijk door na 1 uur met die special. We gaan mooi even kijken. Want ik zie dat het niet helemaal klaar staat. Maar oké.
5: Lou FM middagmatinee met de mini-special.
0: Gilbert O'Sullivan, we beginnen in 1972.

Tot zover dan de eerste twee van Gilbert O'Sullivan. Korte berichten over vandaag, maar in het verleden. 4 september 1882. Thomas Edison neemt het eerste systeem van elektrische straatverlichting in gebruik. Met succes haalt hij de schakelaar om waarin een deel van New York de straatlantaarns aangaan. 4 september 1885. De eerste cafetaria opent zijn deuren. Dat gebeurt in New York. 4 september 1894 in Veendam wordt voetbalclub Lookout opgericht. De naam die in 1909 werd veranderd in PJ, Prinses Juliane, Veendam. In 1974 wordt de sportclub Veendam, wat later BV Volendam veranderde. Aan het einde van het seizoen 2009-2010 ging Veendam failliet. 4 september 1901 in Rand, Zuid-Afrika, wordt goud ontdekt. En als laatste bericht, 4 september 1907, een Noorse componist Edvard Grieg sterft op 64-jarige leeftijd in Bergen. Grieg werd bekend door talrijke liederen, koorwerken en theaterproducties. Goed, we gaan verder met Gilbert O'Sullivan natuurlijk. Maar nou zit er iets helemaal niet juist, maar ik hoop dat het gaat lukken. Ja, ik denk dat het nu lukt.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden. Een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof. Maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. Havenarbeiders leggen tot vanavond 7 uur het werk neer in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. Ze maken zich zorgen over kortingen op de sociale zekerheid. Het kabinet wil fors bezuinigen op de WW en de WIA, al lekte deze week uit dat dit deels wordt teruggedraaid. Vooral de shorders in de havens doen fysiek belastend werk, waardoor ze vaak niet tot hun pensioen kunnen werken. Ook in andere sectoren wordt de komende tijd gestaakt. Zo is er woensdag geen openbaar vervoer. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan, zegt de inspectie, ondanks dat het sinds 2024 verboden is. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, zegt vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Gebeurt dat niet, dan volgt er een boete van €625.000 per overtreding. Het weer, staat veel wind en het trekt vanuit west een regengebied over het land. Het is zacht met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam heb je 10 minuten vertraging tussen Stroe en Hoevelaak en 9 kilometer file. Bijna 10 minuten op de N50 Emmeloord Zwolle tussen Kampert Noord en knooppunt Hattemerbroek 7 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Jouw stem is geld waard. Loop Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media, want jouw stem helpt ons verder. Loop Media, media die ertoe doet.

We begonnen het tweede uur met de bottenschijf de Neil Diamonds met Neil Diamonds Shining Forever. Ik vind het zelf een mooi nummer, dat is buiten kijf, een Gidal. We gaan naar een Nederlandstalig, twee nummers. We gaan naar een mooie vertaling van One Way Wind van de Cats. En wie doet het allemaal voor ons? Een Belgische zangeres Dana Winner. Maar dan heet het Westenwind. Ja, dat hebben we hier in Nederland ook heel veel.

1976, de Limbra-zusjes. Nu heb ik even gekeken in het muziekarchief. Ik kwam de Selveras ook tegen, maar die deden het even 6 jaar eerder in 1970 met de postkoets. We gaan naar een bericht, want er is een ongeluk gebeurd vanmorgen. Want op de Zuiderzeestraatweg Oost in de buurt van de Laanzichtseweg is vrijdagochtend 4 september dus een verkeersongeluk gebeurd. Hulpdiensten zijn met grote spoed naar de locatie uitgerukt. Het ongeval gebeurde rond 10:50. Na de eerste melding van het incident werd direct medische hulp ingeschakeld. Een ambulance afkomstig van post in het Harde kwam met zwaailicht en sirene naar de plaats van het ongeval om hulp te bieden. Naast de medische diensten is ook de politie gealarmeerd in het ongeval af te handelen. Over de exacte oorzaak van de aanrijding is het aantal betrokken voertuigen en de ernst van de verwonding is nog niets bekend. Ja, het is nu al over 12 uur, 12, 1 uur. Het is wel iets over 1 uur, dus misschien komt er nog wat informatie. We gaan naar een instrumentaal nummer, want het is een nummer van de Sputniks, maar met een mooie vertolking van Elton John met Nikita.

0: Blue FM middagmatinee met de Cats.
1: Wat de Cats betreft, we gaan naar 1985. Naar het album Flying High, Spanish Harlem.

0: Dit was een Volendam in actie, maar ditzelfde nummer, maar Spanish Harlem is in verschillende uitvoeringen geweest. Verschillende artiesten, dus zangeres of zangers. Tot zover dan. We gaan naar het Veluwe Rand meer, want het heeft, Nederland heeft officieel geen feitelijk watertekort meer. Toch is de droogte nog niet voorbij. In het gebied van Waterschap, Vallei en Veluwe staan de grondwaterstanden nog ruim onder het normale niveau. Ook gelden nog verschillende verboden voor het oppompen van water. De droge zomer liet duidelijke sporen na. Bekken vielen droog, schaapskudden hadden weinig voedsel en de heide kwam moeilijk tot bloei. Het landelijk managementteam watertekorten heeft donderdag 3 september besloten af te schalen van niveau 2, een feitelijk watertekort, naar nu niveau 1, een dreigend watertekort. Dat meldt de Unie van Waterschappen. Door de regen van afgelopen week is het neerslagtekort kleiner geworden. Ook is de vraag naar water afgenomen en voeren de Rijn en Maas meer water aan. Toch zijn de rivierafvoeren nog laag voor de tijd van het jaar. Ook staan de grondwaterstanden grote delen van Nederland nog laag tot extreem laag. Dat geldt ook voor het gebied van Waterschap Vallei en Veluwe. Veel sloten en andere watergangen staan nog droog. Daarom blijven de droogmaatregelen van kracht. Er gelden 3 verboden voor het onttrekken van water. Sinds 12 juni mag op sommige plekken geen water meer uit de sloten, beken en andere oppervlaktewater worden gehaald. En sinds 18 augustus mag binnen 200 meter van kwetsbare beken geen grondwater worden opgepompt. Op 22 augustus kwam daar in delen van het gebied verbod bij rond naar de natuur. Dus op 22 augustus kwam daar in delen van het gebied een verbod bij rond naar de natuur. Nou, tot zover dan over de waterschap, toch wel heel belangrijk. Maar ja, zoals je nu naar buiten kijkt, het is weer behoorlijk aan het regenen. Dus dat kan allemaal gebeuren.
1: Middagmatinee en de Country Special. Country Special.
0: Yeah! Vorige keer hadden we heel aardig natuurlijk van Dolly Parton. Maar waarmee ze wel eens meezong en samen zong duet maakte. Dat was Kenny Rogers.

Blue FM maakt de Veluwe wakker met de beste muziek op 105.5 FM. You've painted up your lips and rolled and curled.

er positief op terug. Het mooie aan deze actie was dat de mensen niet alleen geld wilden doneren, maar ook zelfs iets wilden doen. Het was een sportieve uitdaging, maar vooral een leuke manier om samen iets te betekenen voor gezinnen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, vertelt organisator Rianne. Voor veel deelnemers was het de eerste keer in een ijsbad. Volgens de organisatie waren de reacties vanaf het eerste moment positief. Je zag mensen vooral best even twijfelen of ze het nou echt gingen doen. Maar zodra ze eruit kwamen, waren ze ontzettend enthousiast. Sommigen waren zelfs zo enthousiast dat ze later nog een keertje terugkwamen, vertelt de organisatie. Een ijsbadactie is onderdeel van een reeks acties voor Stichting Opkikker. Op 12 december volgt opnieuw een lokale benefitactie. Hiervoor werkt de organisatie samen met atelier Doortje uit Nunspeet. Meer informatie over deze actie wordt later bekendgemaakt. Nou, tot zover dan we heel dit berichtje.

Het is 1973 van een Franstalige plaat. Pierre Crocola, Lady Lay. Of net zou ik bijna zeggen, dat is Bob Dylan, maar Lady Lay heet dit.

Tot zo dan Pierre Croquelin met Lady Lay uit 1973. Maar voordat we verder gaan, even een bericht over het programma na 2 uur. De Studio Elburg, natuurlijk wordt het uitgezonden, maar niet met onze collega Aad, want die is verhinderd. Maar onze collega Bart, maar ook die heeft persoonlijke dingen die ja, ook moeten gebeuren. Dus dat betekent dat hij daar maar een uurtje zit. Dus Bart straks na 2 uur. We gaan naar de Irish Rovers. Dat is ook wel heel bijzonder. Ja.

Ik heb eens even heel goed geluisterd. En het verhaal gaat over de Ark van Noach. Allerlei dieren in die boot, in het water allemaal. Dus dat is het idee erachter. Tenminste, dat verhaal over de Ark van Noach. Goed, we gaan dan even naar een kort bericht. Nou ja, kort bericht. Ik kort het een beetje in. De eigenaar van een woning aan de Harderwijkseweg in Ermelo moest twee paarden van het erf halen en verschillende bouwwerken verwijderen. Ook een paardenstalling en een paddock moesten weg. De gemeente geeft de eigenaar tot 21 september de tijd. Gebeurt er niets, dan kunnen de dwangsommen uiteindelijk oplopen tot 45.000 euro. De gemeente kwam in actie nadat in november vorig jaar een verzoek om handhaving werd ingediend. Daarbij werd geklaagd over onder meer geur, stof, vlieg en geluid. Een toezichthouder ging een maand later langs de geconstateerde verschillende overtredingen. Op het perceel staat volgens de gemeente 176,15 vierkante meter aan bijgebouwen. Er is maximaal 150 vierkante meter toegestaan. Dat betekent dat ruim 26 vierkante meter moet verdwijnen. Ook ligt er een paddock van ongeveer 546 vierkante meter waarvoor geen vergunning is verleend. Het geldt voor de paardenstalling. Dus tot zover dan even dit langere bericht vanuit Ermelo. Want dat kun je vinden op de website van de VRMG. En met de kop paarden en illegale bouwwerken moeten weg van erf. Nou, tot zover. We gaan weer naar 1964. Twee keer. We gaan naar Bobby Vinton.

We waren met twee nummers in 1964 beland met Bobby Vinton, Blue Velvet en Mr. Lonely. Nog even een kort bericht, tenminste dat is een lang bericht, maar kort het een beetje in, want het gaat over Elburg kiest voor een noodunit en eigen panden voor verbouwing van het gemeentekantoor. De tijdelijke huisvesting van het gemeentelijk apparaat tijdens de renovatie van het gemeentekantoor in Oostendorp vraagt een investering van 1,8 miljoen. De raad wordt gevraagd hiermee in te stemmen. De tijdelijke huisvesting wordt waarschijnlijk deels gerealiseerd door unitgebouwen. Het overige deel van de organisatie wordt tijdens de renovatie ondergebracht in de koepel van het voorhuis. Er bestaat nog een beperkte mogelijkheid om de tijdelijke huisvesting in te vullen door de huur van het kantoorgebouw, indien het haalbaar blijkt. Mocht dit zo zijn, dan is dit voor verwachting een voordeliger scenario dan de realisatie van een tijdelijke unitgebouw. Verder moet het de gemeente en het streekarchief tijdelijk elders worden ondergebracht. Momenteel lopen de voorbereidingen voor het inlooptraject voor het unitgebouw. De projectleider kan na het verstrijken van de inschrijvingstermijn en onder voorbehoud van de benodigde besluitvorming opdracht verstrekken. En tijdig besluit is het in belang van de voortgang en de planning van de renovatie. Nou, tot zover dit bericht. Het bericht is nog veel langer, maar dat vind je terug in Huis aan Huis Elburg. Onder de kop Elburg kiest voor noodunits. Oké, we gaan naar Nederlandstalig nog even. Naar Rita Hovink. Dat is even niet waar. We gaan naar een andere. Ik doe het precies de verkeerde om. Maar geef niet. Hier komt ze.

Tot zo dan de middagmatinee deze natte vrijdag. Goed, na twee uur Studio Elburg met mijn collega Bart. En dat voor een uurtje. En wat mij betreft nog een heel prettig weekend. En hoop dat het een beetje droog wordt.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Witte Huis heeft een computerspel gemaakt waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas Homan migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. De games kunnen worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Mensenrechtenorganisaties hebben geschokt gereageerd. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden en een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris, die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland wordt vandaag gestaakt. De havenarbeiders maken zich zorgen over de plannen van het kabinet om fors te bezuinigen op de sociale zekerheid. Velen doen lichamelijk zwaar werk, waardoor ze niet tot hun pensioen kunnen blijven doorwerken. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na dan zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn 10 minuten vertraging tussen Kootwijk en Afrit Hoenderlo 9 kilometer file. 10 minuten extra op de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit Den Dolder en Utrecht 20 minuten vertraging 8 kilometer file. Een kwartier op de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Afrit Hoenderlo en Knoopend Waterberg. Op de A50 Arnhem richting Os 10 minuten vertraging bij Ravenstein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
5: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: 105.5. Dit is Nu FM.
4: Deze week op uw lokale radio, de Nu FM Botterschijf.

0: En daar waren ze weer, de New Diamonds. Deze week, en dan heb ik het over week 36, verantwoordelijk voor de bottenschijf hier bij Louis Vem, de New Diamonds en New Diamond Shining Forever.
1: Op Louis Vem is dit Studio Elburg. Met nieuws, politiek, sport en muziek. Blijf op de hoogte en weet wat er speelt in Elburg en omstreken.
0: Het is inmiddels 9 minuten na het tijdstip van 2 uur. En de fans van collega Aad Witta, de vaste presentator van Studio Elburg op de vrijdagmiddag, moet ik teleurstellen. Aad had nog wel een oproepje gedaan voor een aantal reservisten, maar die konden allemaal niet. En Bart die kan wel, alleen die kan maar een uurtje. Dus vandaag Studio Elburg 1 uur, met andere woorden om 3 uur, dan is het weer gebeurd.
2: Bart van Dijk.

0: Katrina and the Waves and Love Shine a Light. Vriendelijk woord van dank aan de man van de afgelopen 2 uren de vrijdagmiddag matinee werd aan elkaar gepraat door Ben Ransdorp. En Ben, die hoor je volgende week dinsdagavond weer met natuurlijk de Love Songs en ook het eerste uur zonder gepraat, oftewel instrumentale muziek. Dank aan Ben en tot aan 3 uur houden wij elkaar bezig. Dus met Studio Elburg, ik zei het al. Aad had een aantal reservisten opgeroepen, alleen allemaal verhinderd. Ik weet niet, misschien wisten ze al wel van tevoren. Oh, het wordt slecht weer, daar ga ik op de fiets niet doorheen. En sorry, maar ik kan alleen maar een uurtje. Tot 3 uur houden wij elkaar dus bezig met Studio Elburg. Aad, als je luistert, liedjes gaan natuurlijk ook die kant op, ondanks het slechte weer. Tuurlijk, en geniet ervan. Hey, Love Shine a Light, Katrina and the Waves. Ze wonnen ooit het Eurovisie Songfestival met dit lied. En ja, het gedoe rondom het Songfestival, het gaat maar door. Nou, er is inmiddels bekend in Nederland. Bij de omroepen gaat het allemaal wat moeilijker. Vorig jaar Avro Tros ook al niet. Dit jaar Avro Tros ook al niet. Omroep Max misschien dan? Nee, ook niet. Nee, want op een gegeven moment de baas van Omroep Max heeft gezegd, ach, al die liedjes die daar bij dat Eurovisie Songfestival gezongen worden, dat is niks voor onze Max-kijkers. Nou, bij deze dan. Heeft zich dan helemaal geen omroep aangemeld? Jazeker. Omroep Zwart, die wou het wel doen. Alleen, ja, die willen dan zelf weer beslissen dat bijvoorbeeld Davina Michel, omdat die blond haar heeft, er niet heen mag. Dus het heeft weer te maken met een kleurtje. Dus Omroep Zwart zal er waarschijnlijk ook niet aan te pas komen om dat Eurovisie Songfestival uit te zenden. Maar daar komt hij dan, de Songfestival redder in nood. Ja, je had het misschien al verwacht. John de Mol, ja ja. Alleen dan krijg je natuurlijk weer bij Talpa het Songfestival met allerlei reclames ertussendoor. Nou, als we het dan over het Songfestival hebben, vooruit, hier is er nog eentje.
1: Though it

De beroemde Root of Man. En ja, als je dan dit liedje beluistert, ook ooit was dit een nummer 1 van het Eurovisie Songfestival. En dan kan ik het wel een klein beetje met de omroepbaas van Max, Jan Slachter, eens zijn. Ja, liedjes zoals vroeger bij het Eurovisie Songfestival, die worden tegenwoordig niet meer gemaakt. En dat is dus zijn bezwaar om het met zijn omroep Max uit te zenden. Genoeg over dat Songfestival. Op vrijdag 11 september... Volgende week vrijdag vindt op de Noord-Veluwe een grote zwerfvuilopruimactie plaats. En dat is een mooi initiatief van de Rubbish Foundation, georganiseerd in samenwerking met de gemeenten Elburg, Oldebroek, Nunspeet, Harderwijk en Putten, maar ook Rijkswaterstaat. Iedereen kan meehelpen en aanmelden kan via www.ineendagschoon.nl/Noord-Veluwe. Doe maar. Deelnemers ontvangen een hesje, een grijper en vuilniszak of vuilniszakken om op pad te gaan. Ik zal straks die website nog een keer noemen om aan te melden. De Lions Club Elburg-Oldebroek organiseerde eerder al op eigen initiatief zwerfvuilacties en ondersteunt deze gezamenlijke actie van harte. Daarbij hebben we nog een leuke tip. Gebruik tijdens het opruimen de app Helemaal Groen. Met Helemaal Groen maak je zichtbaar waar je zwerfafval hebt opgeruimd. Activeer de app wanneer je begint en jouw afgelegde route verschijnt als een groen lijntje op de kaart van Nederland. Want ja, dat kan tegenwoordig met de smartphone. Zo zie je niet alleen waar je zelf bent geweest, maar ook waar anderen al actief zijn geweest. Na een maand verkleurt een route naar oranje en 2 maanden later naar bruin. Loop je de route opnieuw, dan wordt deze weer groen. Zo motiveert Helemaal Groen mensen om regelmatig op pad te gaan en samen steeds meer straten, bermen en paden schoon te houden. En dat werkt. Deelnemers hebben dit jaar tot nu toe al 112.662 kilometer geregistreerd schoongehouden. Hey, dat is een mooie zin. Zoveel kilometer geregistreerd schoongehouden. Er wordt op gelet dus. In heel Nederland zijn duizenden deelnemers actief. Iedereen kan meedoen, jong of oud, lopend, fietsend, zelfs met een scootmobiel. Je kiest zelf waar en wanneer je opruimt. Nou, doe jij op 11 september ook mee? Volgende week vrijdag aanmelden voor die grote opruimactie. www.ineendagschoon.nl/Noord-Veluwe. En meer over Helemaal Groen kun je ook lezen op de smartphone of de computer. www.helemaalgroen.nl

geuren van Barneveld. De zomer, de zon en het strand. Ja, daar is het echt weer voor, hè, dit soort muziek. Nou, wat ook weer voor is, is een plaat voor Johan de Reuver in Nijkerk. Speciaal voor hem, Albert Hammond. Look at

0: Albert Hammond met een plaatje voor een vaste luisteraar van de programma's van Lou FM in Nijkerk. Jazeker, in Nijkerk. Dan heb ik het over treinliefhebber Johan de Reuver. En speciaal voor hem Albert Hammond dus. En I'm a train. Ja, zo dadelijk zullen we het weerbericht er even bij pakken. En het volgende bericht loopt daar alvast een klein beetje op vooruit, want Nederland heeft officieel geen feitelijk watertekort meer. Toch is de droogte nog niet voorbij. In het gebied van waterschap Vallei en Veluwe, waar wij ook onder vallen, staan de grondwaterstanden nog ruim onder het normale niveau. Ook gelden nog verschillende verboden voor het oppompen van water. De droge zomer liet duidelijke sporen na. Beken vielen droog, schaapskudden hadden te weinig voedsel en de heide kwam maar moeilijk tot bloei. Het landelijk managementteam Watertekorten heeft gisteren, donderdag 3 september, besloten om af te schalen van niveau 2, wat staat voor een feitelijk watertekort. En er is afgeschaald naar niveau 1 en dat is een dreigend watertekort. Dat meldt de Unie van Waterschappen. Door de regen van de afgelopen weken is het neerslagtekort kleiner geworden. Ook is de vraag naar water afgenomen en voeren de Rijn en de Maas weer meer water aan. Hoe was het dan hier in de buurt? Nou, de gevolgen van de droogte waren ook deze zomer hier in de regio duidelijk te zien. Begin augustus stond bij Dirk van der Poppen uit Dorenspijk een sloot voor het eerst in zijn leven volledig droog. Dit heb ik nog nooit meegemaakt, zo vertelde Dirk toen, Dirk van der Poppen dus, en hij vertelde dat begin augustus.
1: Weer

Julio Iglesias en Jerry May. Het is 1 minuut na het tijdstip van 14:30. Fijn dat je luistert naar Loe FM Studio Elburg. Niet met de vaste presentator Aad Withaar. Aad geniet van een aantal vrije dagen. En nou weet ik niet hoe ver van tevoren Aad het heeft uitgezocht. Maar ik denk dat hij voor een vrije dag vandaag ook liever iets ander weer had gehad. Maar ja, Aad kennende, ach, hij is niet van suiker. Dus wat dat betreft, hij moet het maar nemen zoals het is. In ieder geval tot 3:00 doe je het met mij samen. Ja, kan het ook niet helpen, maar het is niet anders. Het weerbericht. Vandaag trekt een koufront met stevige buien zuidoostwaarts. Vooral het noorden en ook de Wadden krijgen te maken met heel veel neerslag. Aan zee waait eerst nog een harde tot stormachtige zuidwestenwind met zware windstoten tot zo'n 90 km per uur. Later neemt de wind af en klaart het in het noorden op bij zo'n 20 tot 24 graden. Helemaal niet koud dus. Morgen, zaterdag, vallen er lokaal nog buien, maar schijnt ook geregeld de zon bij zo'n 19 tot 22 graden. Dan overmorgen zondag. Nou, de zondag verloopt zonnig en warmer met zo'n 23 tot 26 graden. Kijken nog even verder. Ja, dat doet Dries Smits morgens ook bij de muzikale ochtendspits, aantal dagen vooruit. Maandag blijft zomers warm, maar vanaf dinsdag stroomt koelere lucht binnen, wordt het wisselvalliger en daalt het kwik.

De Shocking Blue met Venus. Inmiddels 2:56. Je luistert naar de OFM. Tot 4:00 de Studio Elburg. Alleen het volgende uur tussen 3 en 4 is Studio Elburg non-stop. Ja, toen Aad mij vroeg. Bart, kun jij Studio Elburg op de vrijdagmiddag doen? En ja, ik zeg Aad, wat moet ik allemaal laten horen aan de mensen? Want hij weet dat ik een fan ben van Marco Schoutmaker. En hij zei, nou, die Marco Schoutmaker, die draai je dan maar ergens anders. Hier mag je wel de Engelbewaarder draaien. Nou, dan doen we dat bij deze. Hallo Manda, hallo Bijgje. Zullen we weer even in Polonaise? Hier is de Engelbewaarder.

0: Marco Schuitmaker. En ik zei al wel even in Polonaise, man bij een bijgje. Dan hoop ik maar dat ze wel bij de radio waren. Hey, vanavond is hij in Oldebroek, hè, deze Marco Schuitmaker. Zal hij ongetwijfeld dit ook nog even zingen. In een warme en ongetwijfeld natte tent. Maar ook zijn nieuwe plaat Loesoe. En daar doelde Aad eigenlijk een beetje op toen hij tegen me zei. Ja, je bent nogal fan van Schuitmaker en Loesoe. Nou, die draai je maar bij je vakantiebaantje ergens anders. Dus... ik zal het onthouden, Aad. Maar dit was dus nog die oude van Marco Schuitmaker. De Engelbevader. Inwoners van Elburg hebben vorig jaar gemiddeld 930 kubieke meter aan gas verstookt. En dat is ongeveer net zoveel als in 2024. En dat is trouwens meer dan het landelijk gemiddelde van 790 kub. Zo blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Een paar jaar geleden daalde het gasgebruik overal in Nederland nog fors, maar nu neemt het cijfer amper nog af. In Elburg is het gemiddelde verbruik zelfs gelijk gebleven. Die daling van het landelijk gemiddelde kan verschillende oorzaken hebben, aldus Martin Visser, en hij is emeritus lector energie aan de Hanse Hogeschool in Groningen. Zo raken huizen steeds beter geïsoleerd en nemen we langzaam afscheid van de cv-ketel. Afgelopen jaar hebben 136 inwoners van Elburg subsidie gekregen na het installeren van een warmtepomp. Dit jaar tot nu toe zijn het er nog eens 37, blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
1: De gezelligste aan het Veluwemeer. 24

Madonna met Holiday. Ik zit hier zojuist in de studio wat foto's te bekijken van Madonna. Ze heeft een hele fotoreportage uitgebracht waarop ze een stuk jonger lijkt. Tenminste, lijkt, hè. Ze is natuurlijk niet jonger, maar ze ziet er een stuk jonger uit. Zullen we daar dan maar ophouden? En voor Madonna met Holiday hoorden we ook nog Peter Allen met I Go To Rio. Er wordt morgen gevoetbald. En morgen is het zaterdag 5 september. En dan speelt de SV het Harde haar tweede bekerwedstrijd in Doornspijk tegen DSV 61. De bekerwedstrijd op Sportpark De Haren begint morgenmiddag om 14:30 en staat onder leiding van scheidsrechter Pasveer. SV het Harde won haar eerste bekerwedstrijd met 2-1 van de Elburger Sportclub. En de eerste bekerwedstrijd van DSV 61 zal in Doornspijk heel snel vergeten willen worden. De Doornspijkers leden namelijk een historische 11-0 nederlaag in Harderwijk tegen Zwart-Wit 63. De SV het Harde zal dus morgen een zeer getergde tegenstander treffen die de zure smaak van de enorme nederlaag tegen Zwart-Wit 63 wil wegspoelen. De mannen van de nieuwe Het Harde trainer Van de Brink zijn dus gewaarschuwd en zullen scherper aan de wedstrijd moeten beginnen dan afgelopen week tegen ESC. Voor beide trainers wederom een mooi moment om te werken richting 19 september, want dan begint de competitie. Nou, kijk eens aan. Morgenmiddag dus natuurlijk ook te beluisteren in Noord-Veluwe Sport. Wat zeg ik? Natuurlijk, ja, dan moet er wel een verslaggever op Sportpark De Haren zijn die verslag doet van de wedstrijd DSV tegen het Harde. En dan zul je als vaste luisteraar van Noord-Veluwe Sport misschien zeggen, ja, maar dat doet toch die Geert Hartold, die doet dat toch? Nou nee, die doet dat morgen niet, want Geert die is verhinderd. En volgende week en de week daarna ook. Geert is 3 zaterdagen niet bij machten en niet in staat om voetbalverslag te doen. Dus nou, ik hoop maar voor Noord-Veluwe Sport en voor de luisteraars morgenmiddag tussen 14:00 en 17:00... dat er nog wel iemand gevonden is die daar op Sportpark De Haren verslag kan doen van de bekerwedstrijd DSV 61 tegen, inderdaad, het Harde. Oh, ja, ja. Is hij vanavond ook in Oldenbroek? Ja, zeker. Hij is ook in Oldenbroek. En dan gaat hij dit zingen. Ja, daar durf ik een weddenschap op af te sluiten. Jannes en een mooie.

Jannes. Ja, daar kun je weddenschap op afsluiten hoor. Dat zingt hij vanavond daar bij het Mega Piratenfestijn in Oldebroek vanavond. Oh, oh, oh. Nat in de tent en warm. Nou, gisteren zei ik nog dat ik er misschien heen zou gaan, maar dat was dan weer afhankelijk van de ochtendspits collega Dries Smit. En Dries die zegt, ja, ik wil er wel heen, maar alleen als ik een vrijkaartje krijg. Nou ja, dat gold ook een beetje voor mij. Dat zijn de echte fans, alleen maar met vrijkaartjes. Nou, Dries heeft geen vrijkaartje kunnen bemachtigen, dus we gaan niet. Oh, nou. Hier is Jürgen Markus, een Festival der Liebe.

Jürgen Markus en Festival der Liebe. En dat brengt ons bij het eind van een uurtje Studio Elburg op de vrijdagmiddag. Normaal gesproken, als collega Aad Withaar hier zit, 2 uur. Alleen vandaag moet je doen met 1 uurtje. Met andere woorden, zo dadelijk naar het journaal van 3 uur. Tijd voor een uurtje muziek, wel uitgekozen door Aad. Echte Studio Elburg muziek, zo dadelijk alleen de microfoon, niet daartussendoor. Dan straks om 4 uur, liefhebbers van het Duitse lied. Ja, we hoorden zojuist al Jürgen Markus. Maar zo dadelijk tussen 4 en 5, een uurtje Duitsstalige muziek non-stop. En dan vanaf 5 uur weer Willem Vlieger met Tijdloos op vrijdag. Hé, hey, wat mij betreft, hele fijne luisterdag verder met Loafem. En graag tot volgende week dinsdag voor een nieuwe aflevering van het Muziekmuseum. Hé, hey, nogmaals, blijf luisteren naar Loafem.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisaties reageren geschrokken op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag, Noord-Holland, is vanochtend iemand overleden en een andere zwaar gewond geraakt. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Er is in ieder geval geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er vanmiddag 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. 2 mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. 2 Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar, en de anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. Het weer nog. Een regengebied trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk wel droog en daar breekt aan het einde van de middag dan ook de zon af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staat ongeveer 100 kilometer file. De files met 10 minuten of meer vertraging staan op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Tussen Kootwijk en Afrit Hoenderloo 10 minuten oponthoud. A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Afrit Wageningen en Knooppunt Waterberg 10 minuten. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Knoop Tatmerbroek 10 minuten. A50 Apeldoorn richting Arnhem voor Waterberg 1 kwartier. De A50 van Arnhem naar Oss tussen Valburg en Ravenstein 10 minuten. A325 Nijmegen richting Arnhem voor Westervoort 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen. Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31 33.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Overasselt heeft de burgemeester opnieuw een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G. die dezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor een jaar gesloten en G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar voor het eerst uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder Nederland. Asielminister Van den Brink noemt dat besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Amnesty International is kritisch over de plannen, vooral omdat die zich focussen op Rwanda en Oeganda, waar het slecht gesteld zou zijn met de mensenrechten. 2 kopstukken van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn opgestapt na een schandaal over partijdonaties. Uit geheime opnames blijkt dat ze mogelijk illegale donaties bespraken. Die opnames werden gemaakt door een groep onderzoeksjournalisten en uitgezonden door Channel 4. Reform UK besloot daarna tot een intern onderzoek, maar de 2 lieten het zover niet komen en stapten op. Mensenrechtenorganisaties reageren geschokt op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Het weer, een regengebied, trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk droog en daar breekt aan het einde van de middag de zon ook af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg. In het midden van het land staat 130 kilometer file. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaak en Voorthuizen een kwartier op onthoud. A12 Utrecht richting Arnhem voor Knoopend Waterberg 10 minuten. De A12 Utrecht richting Duitse grens voor Westervoort 10 minuten. A50 Arnhem richting Os. Tussen Grijsoord en Renkum 20 minuten vertraging en voor Knoopend Valburg 10 minuten. A50 van Arnhem naar Os voor Ravenstein 10 minuten en op de A325 Nijmegen richting Arnhem voor Westervoort een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Jouw stem is geld waard. Lou Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Lou Media. Stem op Lou Media, want jouw stem helpt ons verder. Lou Media, media die ertoe doet.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. Volgens de Roemeense aanklagers vertelden de broers aan de slachtoffers dat ze een relatie met hen wilden en werden de slachtoffers daarna gedwongen om online porno te maken. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten nu vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. In Overasselt heeft de burgemeester nog een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die diezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor een jaar gesloten. En G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Asielminister Van den Brink noemt het besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzeggen naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het Witte Huis heeft een aantal computerspelletjes gemaakt, waaronder één waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas Homan migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel, een imitatie van Tetris, kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. Het weer. In de loop van de avond wordt het overal droog. Morgenochtend is er kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staat 90 kilometer file. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Voorthuizen een kwartier vertraging. A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar 10 minuten. A50 Arnhem richting Os, tussen Grijshoort en Valburg een kwartier. A325 Nijmegen richting Arnhem, voor Presikhaaf 10 minuten. De N50 Zwolle richting Emmeloord, tussen Kampen en Ens 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 15 56 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij Loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien bij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: Muziek uit vervlogen tijden. Muziek uit de oude doos. Muziek niet oud, maar tijdloos. Dit is Willem Vlieger met tijdloze muziek in Tijdloos.
1: Ja, die Willem Vlieger zegt een hele goede middag en welkom bij Tijdloos. Begonnen met de ladingschijf van deze week met al van het jaar 1976. Johnny Wakelin met In Zaire. Ja. En dan ging dus over de, ja, zo hij dat dus een netje noemde, The Rumble in the Jungle. Het boksgevecht tussen Muhammad Ali en George Foreman op 1974, 30 oktober 1974. Dat het was, ja, in Zaire. Ja, ik vind altijd, dan moet ik er altijd aan denken van, als er dan een bokswedstrijd was in de nacht. Dan kwam mijn vader, die kwam naar bed en zei: jongen, hij naar boksen wil kicken, dan moet je nog meekomen, want het begin. Ja, dan gingen we dus mee. Ik en mijn broers, en dan gingen we dan midden in de dag, dan gingen we dus boksen kijken. Mocht Zaire dat ook in de nacht was, ik weet het niet, maar ja, ik vond het altijd wel mooi. Moet je altijd denken, Muhammad Ali, moet ik altijd dat mijn vader dan gewoon naar bed stond. Jongens, kom op, boksen kijken, ja. Maar in ieder geval, Johnny Wakelin. Werd een hele grote hit voor Johnny Wakelin in het jaar 1976. In Zaire. Maar wat gaan we lekker doen? Gewoon lekker de muziek die draaien die betrekking heeft op de datum van vandaag. 4 september en alle andere muziek die we draaien is gewoon, zoals je gewend bent, tijdloos. En we gaan beginnen met de plaat van Roy Orbison. U kent hem natuurlijk in de uitvoering van Wilson Pickett. Want die had er een hele grote hit mee. The Land of a Thousand Dances. Hier is Roy Orbison.
2: Won't

Ja, Friday on my mind. Ja, dat had ik gisteren al. Ja, de Easy Beats. Ga lekker verder met Sam Cooke. You Send Me. Darling.

Richie Valens met Come On, Let's Go. En dan na 4 september 1976. Maar in de Nederlandse LP Top 50 staat The Best of ABBA staat dan nummer 1. En die blijft er maar liefst 9 weken staan. En The Best of ABBA, ja dan... ja, ik heb het een paar weken geleden gezegd. Was hij in een ander land was hij al nummer 1 geworden. Maar ja, als je dan ziet wat ze dan in die 2 jaar allemaal uitgebracht hebben. Ja. Ik heb gekozen voor iets wat... Nou, het is wel een bekende plaat, maar het is geen hit geworden. Nee, Hasta Mañana. Hier is ABBA.

You can't hurry love. Ja, ik zit in de term te denken. Hoe heet die al? Dat was een andere zander. Ik kan even niet op de naam komen. Genesis. God, ik kan niet op de naam. Maakt niet uit. Ik kom er straks wel weer op. Ik schoop me zo in gedachten, maar maakt niet uit. We gaan verder met de Moody Blues. Uit de beginjaren van de Moody Blues. Ja, dat was de eerste hit in de Nederlandse top 40. Ja, ik blijf daar aan denken. Maar ja...

0: Ricky Nelson met It's Late. En Jerry Lee Lewis vraagt op 4 september 1957 echtscheiding aan van Jane Mitchum. Zij is de moeder van zijn zoon Jerry Lee Lewis Jr., die op 2 november 1954 is geboren. Deze oudste zoon van de Amerikaanse zanger-pianist komt op 13 november 1973 om het leven bij een auto-ongeluk. Op 12 december 1957 trouwt Jerry Lee Lewis met zijn 13-jarige achternichtje Mira Gale Brown, terwijl hij nog officieel met Jane Mitchum is getrouwd. Hun echtscheiding wordt pas op 13 mei 1958 door een rechter bekrachtigd. Het is de tweede keer dat Jerry Lee Lewis dit overkomt. Als hij op 15 september 1953 met Jane Mitchum trouwt, is het huwelijk met zijn eerste vrouw Dorothy Barton evenmin ontbonden. Deze echtscheiding wordt pas 23 dagen later uitgesproken. Jerry Lee Lewis, Chantilly Lace.
1: Hello, you good-looking thing, you. Yeah, huh? Now this is the killer speaking. Do I like what?

De Peppermint Twins van Joey D en de Starlighters. Ja, en Joey D en de Starlighters, ja, die hebben nog een andere, die hebben nog meer hits gehad. En ja, ik heb dit keer niet in de uitvoering van Joey D en de Starlighters, maar in de uitvoering van Lulu and the Lovers. Hier zijn ze met

Ja, het origineel van Lucky Lips, Root Brown, single uit het jaar 1956. U kent hem natuurlijk in de uitvoering van Cliff Richard, maar dat was in 1963, dus het duurde nog 7 jaar lang voordat deze plaat echt een heel groot succes werd. Enkele radiostations in New York, waaronder WCBS, boycotten vanaf 4 september 1959 met Mac Tonight van Bobby Darin. De radiostations draaien deze single niet meer, omdat jongeren in de stad elkaars steeds vaker met messen bedreigen en met elkaar op de vuist gaan. Ja, tijden zijn weinig veranderd. De single is op 25 augustus 1959 de Billboard Top 100 binnengekomen. Mac Tonight staat vanaf 5 oktober 1959, 9 weken lang op de eerste plaats. Het is de best verkochte single van het jaar in de Verenigde Staten. Ja. En dan wordt hij niet gedraaid. En dan gaan de mensen echt naar de platenwinkels toe om die platen te kopen. Ja, dat blijkt wel. Mac Tonight van Bobby Darin.

het blijft een hele mooie plaat. Ray Peterson met Corina, Corina. Van een mooie plaat gaan we naar een hele mooie LP uit het jaar 1977. Rumours van Fleetwood Mac. Deze LP staat in Nieuw-Zeeland op 4 september 1977. Op de eerste plaats en blijft dan maar liefst 9 weken staan. Dit is er een van die platen die erop staat. En het was ook een single toen de tijd. Ja, Go Your Own Way.

Go Your Own Way van Fleetwood Mac, dus van het album Rumours, wat ze uitbracht in 1977. En toen de tijd was een of andere, volgens mij was het toen de tijd bij Radio 2, die hadden toen een top 100. En daar stond deze LP, die kwam daar op nummer 1 te staan. Ja, het blijft een verschrikkelijk mooie LP van Fleetwood Mac, ja. Maar ik kijk op de klok, het is bijna 5 uur, of 6 uur, Willem. Ja, de minuten gaan over. Die ging precies op 5 uur staan. Ik dacht, nou ja, nee, het is bijna 5 uur, dus, of 6 uur, dus we gaan er even 5 voor. Reclame en nieuws naar de klok van 6 uur zijn we gewoon lekker bij u terug. En dan gaan we beginnen met Cats Forever keuze, de Cats Forever keuzeplaat, uitgezocht door Marcel van Esterbeheerder van de diezelfde site, The Cats Forever. Ja. En de laatste plaat die ik ga draaien dit uur is van Perry Como. Try to remember. Ik zou zeggen, tot na de klok van 6 uur. Ja.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitie stevend af op een groot conflict over box 3. Het idee is om aandeelhouders te laten betalen op het moment dat ze hun aandelen verkopen. Nu betalen ze belasting over het rendement op hun vermogen. De NOS heeft stukken ingezien waaruit blijkt dat de nieuwe aandelenbelasting snel kan worden ingevoerd. De VVD wil dat voor het eind van het jaar rond hebben, maar coalitiegenoten CDA en D66 zien dat niet zitten. Ze zijn het er niet mee eens omdat de nieuwe plannen minder opleveren en gunstig zijn voor mensen met geld, terwijl er tegelijk wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. De burgemeester heeft opnieuw een huis laten sluiten in Overasselt. Het is een woning waar volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie was. Het huis moet 2 weken dicht. Er zou iemand wonen die familie is van Jan G., die in die nacht doelwit was van een groep gewapende mannen. Zijn huis werd eerder voor een jaar gesloten. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de Europese Unie. Minister Van der Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Hij wil nog niet zeggen wanneer Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het weer, in het oosten en zuiden regen. Het is 18 tot 23 graden. In de loop van de avond wordt het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgenochtend kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Jouw stem is geld waard. Loop Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media, want jouw stem helpt ons verder. Loop Media, media die ertoe doet.

0: Het nu volgende programma is bestemd voor iedereen. Iedereen. Leeftijd speelt geen rol. De muziek die je hoort is tijdloos. Dit is Tijdloos. Presentatie Willem Vlieger.
1: Een hele goede avond en welkom terug bij Tijdloos. En we begonnen met de Cats Forever keuzeplaat van vandaag. En welke was dat? It Turns Me Inside Out. Toen de tijd geschreven door Jan Crutchfield. Dus, wie is Jan Crutchfield? Ik zou het echt niet weten. Het is een Amerikaan. Verder, daar houdt alles op. Maar in ieder geval, die heeft deze plaat toen de tijd geschreven. En de Cats die coveren die plaat. En die komen op LP te staan. Third Life, die de Cats in 1983 uitbrachten. Nadat ze weer een tijdje uit elkaar waren gegaan. Ja. En wereldnieuwe verstaan waren begonnen. Er kwam dus deze LP, Third Life, kwam uit. En is een hele mooie LP, ja. Love is a Golden Ring, Rosie, Stay in My Life, Let's Spend the Night. Die is heel mooi. Love is Don't Talk, Darling Oh Darling, mag er ook zijn. We Ain't Free, ook zo mooi van Piet Veerman en Alan Parfitts. Ook zo'n verschrikkelijk mooie plaat, ja. Maar ja, ik mag ook een plaat uitkiezen van die LP. Dat heb ik gedaan. En dat is de plaat Stay in My Life. Die heb ik uitgekozen. En dat vond ik persoonlijk een hele mooie plaat. Ja, het was geen grote hit in de top 40, maar ik vond hem wel heel erg mooi.

Love Me Do van de Beatles. Ja, en hoort u die mondharmonica op de achtergrond van John Lennon? Ja, mooi hè? Die heeft hij gewoon gestolen in Arnhem. Ze waren op van de doorreis naar de Hamburg toe. En toen zijn ze in Arnhem bij een of andere muziekhandel geweest. En daar heeft John Lennon toen de mondharmonica gestolen. Maar de Beatles zijn op 4 september 1962 in de EMI Studio 2 aan Abbey Road in Londen voor hun allereerste plaatopnamen onder leiding van de producer George Martin. De sessie begint met How Do You Do It? Hierna volgt Love Me Do. Er zijn 15 takes nodig om dit nummer goed op de band te krijgen. George Martin is niet tevreden. Hij wil dat de opname van Love Me Do op 11 september 1962 wordt voortgezet. Voor die dag heeft hij een Engelse studiodrummer Andy White ingehuurd. De versie van Andy White op drums wordt op 5 oktober 1962 op single uitgebracht. Op de B-kant staat P.S. I Love You. Love Me Do van de Beatles komt op 11 oktober 1962 binnen in de Britse hitparade. Hij blijft op 17 steken. Nou, je hebt een leesje nog wel eens van de naderhand van de. Die heeft dan meegedaan met de plaat van de Beatles en wordt ervoor betaald. Nou, deze Andy White, als alles goed is, heeft hij gewoon. Ze hebben hem aan het einde van de dag hebben ze hem 5 Engelse ponden gegeven. En dat moet goed geweest zijn. Want dat, hij was gewoon ingehuurd en dat geld stond er tegenover. Ik weet niet of ze in de jaren 2000 of ze het nog goed gemaakt hebben. Ik weet het niet met Anthology, ik weet het niet met die LP's. Maar hij heeft toen gewoon op diezelfde dag hebben ze hem 5 Engelse ponden gegeven. En dat was, ja, daar was hij voor betaald. We gaan ook luisteren naar de B-kant, die vind ik persoonlijk mooier. P.S. I Love You, The Beatles.

Ja, lekker. Sherelle's met Going to the Chapel. Op 4 september 1961 krijgt de zangeres zonder naam een gouden plaat voor Ach Vaderlief, toen drinkt niet meer. Deze single is in maart 1959 in de Nederlandse hitparade binnengekomen. Ach Vaderlief, toen drinkt niet meer van de zangeres zonder naam bereikt daar de 10e plaats. Geniet ervan, de zangeres zonder naam.

De Herman's Hammers met I'm Into Something Good. Ja, over goed gesproken, de volgende plaat. Want de Animals maken op 4 september 1964 hun Amerikaanse live debuut. Dit de eerste optreden in de Paramount Theater in Brooklyn in New York. En zullen ze zeker deze gezongen hebben. Ja, hun grote hit uit het jaar 1964. The House of the Rising Sun.

De Family Dog met die hele mooie A Way of Life. Officieel september 1965 wordt een nieuwe aflevering van Thank Your Lucky Stars uitgezonden door de Britse commerciële omroep ABC. Ja, vorige week was het bericht dat het werd opgenomen, maar nu wordt het dus uitgezonden. En vorige week heb ik gedraaid dat ik goed heb Lulu en de Rolling Stones. En dan gaan we nu draaien. Wat gaan we doen, Wim? Unit 4 plus 2 met Concrete en Clay. En Chubby Checker met Lovely Lovely.

0: If you want to be happy, van Jimmy Soul. En dat sluit erop een volgende bericht, want wie heeft de sleutel van de jukebox gezien van het Cocktail Trio? Die komt op 4 september 1965 binnen op nummer 38 in de Veronica Top 40. Dit liedje is een vrije vertaling van André Meurs van Go Away. Een vrije vertaling van André Meurs van de single Go Away Christine. Dat in 1964 door de Amerikaanse zanger Jimmy Soul als eerste op de plaat is gezet. En James Joel hoorde u dus net met If You Wanna Be Happy. Nou, dan gaan we nu luisteren naar het Cocktail Trio. Wie heeft de sleutel?
1: Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey,
2: hey.
1: Yep.
2: Hey!
1: Ja.
2: Zet die plaat af.
1: Dat kan niet.
2: Waarom niet? De sleutel van de jukebox is weg.

Beverly Brothers met I'm Not Angry. In de IBC-studio's in Londen nemen de Bee Gees op 4 september 1967 de titelsong van hun tweede LP Horizontal op. Barry en Robin nemen de vocalen voor hun rekening. Ze hebben het liedje samen met hun broer Maurice Gibb geschreven. Horizontal van de Bee Gees komt op 24 februari 1968 binnen in de Britse albumlijst. Deze LP blijft op 16 steken. En terwijl er platen op staan zoals World and The Sun Will Shine. The Lights Went Out in Massachusetts. Terwijl hem op te noemen. Makkelijk staat. Ik heb er twee uitgekozen. Ja, dan zeker Horizontal. MUZIEK

Ja, de Bee Gees met Worlds. Wat het toen de tijd ging in die nummer 1 in de Nederlandse top 40. Staat er iets van bij. Maar ik kan het verkeerd hebben, maakt niet uit. We gaan er even uit voor reclame nieuws. Naar de klok van 7 uur zijn we gewoon lekker bij je terug. En dan gaan we het laatste uur maken. En we gaan beginnen met de plaat van Richard Harris. Ja, 7 minuten. Ja, want dan kan ik rustig koffie drinken. We gaan eruit met Buddy Holly. Rock me, my baby. Tot na de klok van 7 uur.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een Russische drone-aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het hoofdkwartier geraakt van de veiligheidsdienst SBU. Bij de aanval vielen zeker 9 gewonden, zegt de burgemeester. President Zelensky zegt dat hij opdracht heeft gegeven tot een passende reactie. Dit weekend komen de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner naar Kiev voor gesprekken. Ze zouden ook naar Moskou gaan, maar dat is niet door Rusland bevestigd. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven langer vastzitten. Hun voorarrest is met 14 dagen verlengd, meldt de rechtbank in Arnhem. Ze mogen alleen contact hebben met een advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op een beveiliger uit Wijchen. Hij werd in de nacht van maandag op dinsdag doodgeschoten bij een huis in Overasselt. 2 politieagenten raakten gewond. De politie heeft in deze zaak gisteren 9 huiszoekingen gedaan. Details daarover zijn niet bekendgemaakt. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Minister Van den Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Maar over wanneer Nederland dit gaat doen, wil hij nog niet zeggen.
2: Kijk, dit is een heel diplomatiek, ook complex proces. Het gaat over afspraken met landen die met ons willen samenwerken. En in een partnerschap doe je dingen gezamenlijk. En dus bepaal je ook gezamenlijk wanneer je klaar bent om daarover te communiceren, als je de afspraken hebt gemaakt die noodzakelijk zijn.
1: Waarschijnlijk gaat het om Afrikaanse landen. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International is daar kritisch over. De 13e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door Wout van Aert. De Belg van Visma Leasebike kwam na lange ontsnapping in Loja als eerste over de streep. Enric Mas blijft de leider in het algemeen klassement. Het weer, in het zuiden nog wat regen. In de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: volgende programma is bestemd voor iedereen.
1: Iedereen.
0: Leeftijd speelt geen rol. De muziek die je hoort is tijdloos. Dit is Tijdloos. Presentatie Willem Vlieger.
2: Ja, 11 minuten en half de klok van 7 uur. En welkom terug bij Tijdloos. We begonnen met die hele mooie van Richard Harris, MacArthur Park. Ja, heerlijk. We gaan even gewoon even lekker muziek draaien. Die brengen op de datum van vandaag. Want ja, we hebben nog maar 15 minuten. Na goed gesprek keert Ringo Starr op 4 september 1968 terug bij de Beatles als in de Twickenham Film Studios in Londen. De videoclips voor hun nieuwe single Hey Jude and Revolution worden opgenomen. De drummer is op 22 augustus 1968 tijdens de opname van Back in the USSR opgestapt. Hij zit vaak uren in de EMI Studios aan Abbey Road in Londen voor niets te wachten. Als John Lennon, Paul McCartney en George Harrison komen opdagen, duurt het nog uren voordat er één drumklap wordt opgenomen. Ja, Back in the USSR, de Beatles.

Born to be Wild van Stephen Wolf en Easy Rider. Is vanaf 4 september 1969 in de Nederlandse bioscopen te zien. Deze cultfilm spelen Peter Fonda en Dennis Hopper de vrijgevochten motorrijders White en Billy. Bijrollen zijn er voor Jack Nicholson, Phil Spector en Justin en Bridget. Dat zijn de kinderen van Peter Fonda. De soundtrack van Easy Rider bereikt op 19 januari 1970 de gouden status in de Verenigde Staten. Dit is de eerste soundtrack van een popfilm die met goud wordt bekroond. Op het album staan onder meer Born to be Wild en The Pusher van Stephen Wolf. If Six Was Nine van Jimi Hendrix en The Ballad of the Easy Rider van Roger McGuinn. De zanger van The Byrds heeft deze song op 18 juni 1969 in Los Angeles op de band vastgelegd. En dan, een bericht over de Bee Gees. I've Gotta Get a Message to You van de Bee Gees staat in de week van 4 september 1968 op de eerste plaats van de Britse hitparade. Op de B-kant van deze single staat Kitty Can, dat de Bee Gees in juni 1968 in de IBC Studios in Londen hebben opgenomen. Ook zo'n verschrikkelijk mooi plaat. Hier hebben zij op 12 juli 1968 ook I've Gotta Get a Message to You op de band vastgelegd. Het arrangement is van Bill Shepard. Robert Stickwood en de Bee Gees zijn zelf de producers. Robert Stickwood heeft de tekst van I've Gotta Get a Message to You geschreven naar aanleiding van een treinongeluk dat hij en zijn vriendin Moldy Hollis op 5 november 1967 hebben gehad. Ze zijn onderweg van Hastings naar Londen als een trein ten zuidwesten van de Britse hoofdstad een ongeluk krijgt. Ze kunnen zich met veel moeite uit de wrakstukken bevrijden. 79 mensen raken gewond. 50 passagiers komen bij dit ongeluk om het leven. Robin Gibb en Molly Hollis worden met een shock in het ziekenhuis opgenomen. Dit treinongeluk gaat als Hitter Green Train Wreck de geschiedenis in. Volgens Barry Gibb heeft zijn broer van dit ongeluk de hik in zijn stem gekregen. I've Gotta Get a Message to You en daarna Kitty Can. Oh, well, nee, Wim, hij was weer teruggevlogen. Nee, ik moest deze hebben.

Ja, dus gewoon een B-kantje. Kid Again. B-kant dus van I've Got a Message to You. Als de Who op 4 september 1965 in een dierenasiel in Battersea in Londen een waakhond kopen, wordt voor de deur hun busje met apparatuur gestolen. De auto wordt later zonder apparatuur teruggevonden. Ja, dan zie je eerder die hond moeten kopen. Ja! Anyway, anyhow. Ja, de Who.

Ja, dit jaar weer 59 jaar geleden dat hij is overleden. Otis Redding. En ja, met Respect. Dat heeft hij toen de tijd geschreven. En het is een hele grote hit geworden voor Aretha Franklin. En Respect van Otis Redding komt op 4 september 1965 binnen in de Billboard Top 100. De single blijft op 35 steken. Otis Redding heeft deze compositie op 7 juli 1965 in de Stax Studios in Memphis opgenomen. Respect in de uitvoering van Aretha Franklin staat vanaf 3 juni 1967 drie weken lang aan de top van de Amerikaanse hitparade. En ik zat net op de site te kijken van de lokale omroep. Ja, tenminste voor de medewerkers van de lokale omroep. En er stonden berichten in over Jive Bunny en de Master Mixes, Swing the Mood. En die laat hij nou op 4 september 1989 nummer 1 staan in toen nog West-Duitsland. Toch, daar laten we ze gewoon draaien. Swing the Mood van Jive Bunny en de Master Mixes.

Non, non, rien à Sanchez van Les Poppies. Kom op 4 september 1971 binnen door nummer 32 in de Nederlandse top 40. Deze single staat vanaf 4 december 1971 2 weken lang op de eerste plaats. Les Poppies bestaat uit 17 jongens die op verzoek van de platenmaatschappij Barclay door Jean Amoureux zijn geselecteerd uit leden van het kerkkoor dat hij in 1946 heeft opgericht. Noël 70 is de eerste single van Les Poppies waarvan er in Frankrijk alleen al 600.000 exemplaren van worden verkocht. Hun Non Non Rien à Changer is de eerste Franstalige single die de eerste plaats bereikt in de Nederlandse top 40. En we gaan naartoe, we gaan naar 1969, want Cliff Richard is precies 4 september 1969 te gast in The Scene and Heart, een popmagazine van de BBC Radio 1. Daarna maakt hij samen met Hank B. Marvin opname voor Top of the Pops, het televisieprogramma van de BBC. Ze spelen Throw Down a Line, dat op 6 september 1969 op single wordt uitgebracht. Ze staan samen op het label vermeld. Hank B. Marvin is de componist van Throw Down the Line en de gitarist van de... Ja,

Ja, je kent hem natuurlijk in de uitvoering van Herman van Keken, maar dit was het origineel. Wayne Newton met Daddy Don't You Walk So Fast. En ook uit hetzelfde jaar 1972. En op 4 september 1972 staat deze plaat nummer 1 in Australië. En van Australië gaan we naar de buurman toe, naar Nieuw-Zeeland. Want daar staat Billy Ray Cyrus 6 weken lang nummer 1 met de Achy Breaky Heart. En op 4 september 1992 staat hij voor het eerst op nummer 1.

The Moonlight Shadow van Mike Oldfield en Maggie Riley. En op Zwitserland. In Zwitserland staat deze plaat op 4 september 1983. Nummer 1. En die blijft daar 2 weken staan. We gaan naar... Ja, wat had ik nog klaarstaan, Wim? Ja, 1961. Op 4 september 1961 in Amerika stond de Highwayman nummer 1 met Michael Rowe.

0: Michael Rowe aboard the shore van de Highwayman. En het blijft een hele mooie plaat, ook al is hij alweer de, hoe lang? 65 jaar oud, dus wat dat er gaat. Ja, terecht is dit een tijdloze plaat. Ja, dat kan niet anders zeggen. Maar het zit er weer op. Ja, makkelijk zat.
1: Dit programma is mede tot stand gekomen door platenkast.web-log.nl en vandaagindemuziek.nl.
0: Ja, dan moet je normaal weer dit laten horen. Ja. Hey, maar ik wens je nog een hele fijne avond straks met Dries Smit. Of ik weet niet of Dries er wel is. Laat daar eens even over beginnen. Want je hebt dat Nederlands Stalig Festival in Oldebroek vanavond. Dus en meestal gaat Dries daar wel naartoe. Want die is helemaal gek van die Nederlandstalige artiesten. Dus ik weet het echt niet of Dries er vanavond is tussen 8 en 12. Dus dan moet hij gewoon blijven luisteren. En dan, ja, het is voor mij elke week een... of hij er wel is of niet. Maar ja, ik neem aan dat hij bij het Piratenfestival is. Die kans is heel groot. Maar zo niet, dan nou, wens ik er gewoon veel plezier met Dries in de Hitsmid. Wat tijdloos betreft, ik ben er morgenmiddag weer tussen 5 en 8. En dan natuurlijk met de top 40 van 5 september 1976. Nog een hele fijne avond. Doei!

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren. Maar D66 en CDA zijn tegen, vertelt verslaggever Ewout Kiewiet.
2: Want dat betekent concreet dat het kabinet de komende jaren miljarden euro's kwijt is aan vermogende mensen. En als dat besluit wordt genomen, dan kunnen ze fluiten naar steun van oppositiepartij Pro.
1: Verder vinden D66 en CDA het plan niet te verdedigen als er tegelijk ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven nog eens 14 dagen vastzitten, heeft de rechtercommissaris bepaald. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op de man die in Overasselt het huis beveiligde van Jan G. Die wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Bij een loods in Portugal bij Rotterdam heeft de politie bijna 5000 flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen op tientallen pallets in een aantal zeecontainers. Agenten kwamen de flessen op het spoor na een drugsdeal in Ridderkerk. Daarbij werden twee mensen aangehouden, een man van 20 en een vrouw van 46. Bij een bedrijfsongeval in Zwaag in Noord-Holland is iemand overleden. Iemand anders raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde bij een groothandel voor chemische producten. Volgens de veiligheidsregio ging er mogelijk iets mis met een chemische stof.
3: Wat er exact is gebeurd is op dit moment nog niet bekend. Daar zal de arbeidsinspectie nader onderzoek naar gaan doen. Helaas is daarbij wel een van de slachtoffers overleden. En een slachtoffer naar het ziekenhuis gegaan. Dus ja, goed, een tragische dag. En zeker voor de nabestaanden.
1: Het is nog onduidelijk welke stof precies is vrijgekomen. Maar er was geen gevaar voor de omgeving in Zwaag. Het weer. In het zuiden nog wat regen, maar in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Jouw stem is geld waard. Lou Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Lou Media. Stem op Lou Media, want jouw stem helpt ons verder. Lou Media, media die ertoe doet.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
6: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Alle 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven zeker 2 weken langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris bepaald. De groep wordt onder meer verdacht van moord dan wel doodslag op een 51-jarige beveiliger uit Wiegen. Het politieonderzoek is nog in volle gang, zegt verslaggever Joris van Poppel.
2: De politie maakte bekend dat er gisteren in heel Nederland nog 9 huiszoekingen zijn geweest. En vanmiddag is hier in Overasselt nog een wapen gevonden. En heeft de politie samen met de ME nog een nieuwe zoekactie gedaan.
1: Vanavond was er in Overasselt een bijeenkomst. De burgemeester wilde na afloop niet ingaan op vragen over de kritiek die bewoners hadden op de communicatie door de gemeente. Bij een Russische drone-aanval op Kiev is het hoofdkwartier van de veiligheidsdienst SPU geraakt. Er vielen zeker 12 gewonden. Volgens president Zelensky was het een gerichte aanval. En hij zegt dat hij opdracht heeft gegeven voor een passende reactie. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren, maar CDA en D66 zijn daartegen, omdat de overheid dan miljarden misloopt. En ook is het plan gunstig voor mensen met veel geld. D66 en CDA vinden dat niet te verdedigen als er ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De coalitie heeft nu dus voor stilstand gekozen op box 3, vertelt politiek verslaggever Marleen de Rooij.
3: Maar lang kan dat niet duren. Want ze weten dat ze het uiteindelijk eens moeten worden over dit onderwerp. Dagelijks is er dan ook nog overleg over. Maar een begin van een oplossing, die is er nog niet.
1: De VN heeft een resolutie aangenomen waarin de wereld wordt opgeroepen om een andere kaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met de Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding te klein wordt weergegeven. Het weer: in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 10 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Zelensky krijgt zondag de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op bezoek. Het is voor het eerst dat ze naar Kiev gaan. Voor hun bezoek aan de Oekraïnse hoofdstad reizen ze naar Moskou. President Trump heeft er vertrouwen in, want hij heeft vaker oorlogen opgelost, zegt hij.
2: I have an idea for peace. Look, I said late wars. Most of them were supposed to be, in my opinion, more difficult than Russia-Ukraine. It's a personality problem in Russia-Ukraine. You have President Zelensky and President Putin, they truly hate each other.
1: Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd om te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag bij Horen is overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. De politie heeft in Overasselt aan het eind van de middag opnieuw gezocht naar wapens. Aanleiding was de vondst van een wapen eerder op de dag. Of er iets is gevonden is niet bekend. Vandaag werd ook duidelijk dat de 32 verdachten van het geweld in Overasselt nog zeker 2 weken in de cel blijven. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Dat zei de Deense asielminister na overleg met asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Correspondent Ardy Stemmerding legt uit waarom EU-landen willen dat er van die centra komen.
3: Omdat ze zien dat het nu steeds niet lukt om uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten naar het land van herkomst. Bijvoorbeeld omdat die landen de mensen niet terug willen nemen. Maar ja, met als gevolg natuurlijk dat hier de opvang voller komt te zitten.
1: Mogelijke landen waar die centra moeten komen zijn Rwanda, Oeganda en Kenia. Het weer, vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad gaan. In Moskou zijn ze al wel vaker geweest. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. Om welke stof het gaat is niet bekendgemaakt. Voor de omgeving van het bedrijf in Zwaag was er geen gevaar. De VN heeft een resolutie aangenomen waarin landen worden opgeroepen om een andere wereldkaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met een Mercator-projectie te zien waarop Afrika in verhouding veel te klein is. In de Eredivisie is vanavond 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Het duel eindigde in 2-2. Het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt, heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De werknemer die zwaar gewond raakte bij een ongeluk bij een bedrijf in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui, maar het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De politie heeft gistermiddag in Overasselt opnieuw gezocht naar wapens. Daarbij werd ook de ME ingezet. Of er iets is gevonden, kan de politie nog niet zeggen. Aanleiding voor de zoektocht was de vondst van een wapen eerder op de dag. In Overasselt werd begin deze week een beveiliger doodgeschoten bij een huis van iemand die in het verleden is veroordeeld in een drugscriminaliteit. Daarvoor zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Verenigde Naties hebben ingestemd met een resolutie waarin wordt opgeroepen een andere wereldkaart te gebruiken. Het gaat om een kaart waarop de grootte van Afrika preciezer wordt weergegeven. Nu wordt vaak gebruik gemaakt van de Mercator-projectie. Daarop lijkt Afrika bijna even groot als Groenland, terwijl het continent in werkelijkheid 14 keer zo groot is. De VS noemde de resolutie overbodig en stemde als enige tegen. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zege te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1, maar Koen Kosters bracht PEC weer op gelijke hoogte en het duel eindigde in 2-2. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 2 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De werknemer die gisterochtend zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Zwaag is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf in de buurt van Hoorn. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Een moordzaak in de Verenigde Staten is niet nietig verklaard, omdat de jury er na lang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen.